0: Move. Dit is Stop.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

0: Medi-Market.
1: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachten ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. We make your move. Top. New truck. Big

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Stop!
4: Je knippert twee keer met je ogen en daar is het weekend al. We gaan het samen goed inzetten. 7 uur, goedemorgen Nico Bosteels.
5: Een goedemorgen. Er is een 6e Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
5: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
4: Dankjewel Nico, het is 7:02 en het gaat al 5 minuten trager liever op de binnenring rond Brussel tussen Vilvoorde en Machelen. En op de E34 tussen Antwerpen en Knokke is de Zelzatentunnel het hele weekend in beide richtingen afgesloten voor werken. Je kan er plaatselijk omrijden via de R4 en de Zelzatenbrug en voor een lange afstand rij je om via de E17 en de E40.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Eindelijk nog eens een zaterdag die als een zaterdag aanvoelt. Dat is lang geleden. We gaan hem goed inzetten met Another N54 Ultra. Now you talk to you.

doen hem samen in gang. Die zaterdagochtend, 9 mei vandaag. Morgen is het dan weer moederdag. Laat dit jouw reminder zijn om nog een cadeautje te kopen als je nog niets gevonden hebt of op dit moment volledig uit de lucht komt gevallen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik zelf gisteren ook pas beslist heb wat ik allemaal aan mijn mama ga geven. Gelukkig heb ik net wat meer werk gestoken in de voorbereiding van dit programma. Straks passeren we samen langs de weekend check-in. Eerst nog Alan Walker en Faded.

0: begint er al goed met een kleine klacht in het Top Radio BE-app van Sieg uit Antwerpen. Die zegt, morgen is het helemaal geen moederdag. Dat valt op 15 augustus. Ik corrigeer eventjes. Morgen is het dus moederdag in heel Vlaanderen, behalve als je in Antwerpen woont.
1: Weekend check-in.
0: Gelukkig bestaat er geen twijfel over de invulling van je weekend. Het is dik 7:10. Jij bent al wakker. Dat moet sowieso een goede reden hebben. Ben je aan het werk op dit moment? Moet je werken? Wil je gewoon alles uit die zaterdag halen? Ik wil het weten en ik maak geen onderscheid of je nu in Antwerpen woont of op een andere plek in Vlaanderen. Stuur het maar even door. Deel jouw weekendplan in de Top Radio BE-app. Stuur er gerust ook een foto bij. Daar gaan we zo meteen samen inchecken in dat weekend. Kom.

0: Het gaat niet alleen bij Peggy Goo van Na Na Na, ook Bo uit Aalter is al druk in de weer vanochtend. Bewijst hij met een foto van een haag die onder handen genomen wordt. En waarom ben jij al wakker op dit vroege uur voor een zaterdag? Check nog snel in met je weekendplan in de Topradio BE-app.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: blijft mij toch elke week opnieuw verbazen hoeveel mensen er moeten werken op zaterdag. Ook Daan uit de Pinte laat weten dat hij vanochtend om 7 uur begonnen is en nog door moet tot 2 uur vanmiddag. Gelukkig gaat dat extra goed vooruit met Fisher en Stay.
1: Weekend check-in.
0: En niet alleen maar weekendwerkers hoor in de Top Radio BE-app, want jij mocht ook inchecken met je weekendplannen. Lisa uit Dentrechem gaat naar het Antwerp Classic Car Event vandaag. Aan de Scheldekaai in Antwerpen laat ze weten. Jason uit Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, die gaat de Michelin-inspecteur even in zichzelf naar boven halen. Die gaat vanmiddag frietjes eten bij Average Rub in zijn nieuwe frituur die sinds gisteren open is. En Felix uit Sint-Stevens-Woluwe, die gaat dan weer naar het Belgisch kampioenschap ramen wassen in Houthulst vandaag. Geef er daar een stevige lap op, Felix. Eerst met nat en daarna ook nog eens met droog.
1: Weekend check-in. We make-

0: Zaterdag 9 mei vandaag, het Ibiza-seizoen is officieel vertrokken. Club Ushuaia is open. Daar weet luisteraar Anton Jetsen-Niklaas alles van, want die is dat voor ons gaan meebeleven daar. En ik hoorde deze week bij Bram dat hij niet alleen maar genoten heeft van de zon, de zee, de goede muziek, dat hij de boel daar ook een beetje overgenomen heeft. Dat verhaal hoor je zo meteen nog eens. Het is ondertussen 7:55 geworden en het gaat traag op de R21 in Brussel. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen de Montgomery-tunnel en Terkamerenbos. Als je op een andere plaats in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Velux.be.
7: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro. Gaat ver, blijft iets bij.
7: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Het is al anderhalve maand geleden dat we op zoek gingen naar een Chinese vrijwilliger.
1: Dit is Top.
0: Naar iemand die de o zo zware taak op zich wilde nemen om naar Ibiza te gaan voor de officiële opening van de zomer van het festivalseizoen daar. Met vlucht en verblijf inbegrepen, een bezoek aan de store van Tomorrowland, een set van Dimitri Vegas en Like Mike op die opening night. Het was uiteindelijk luisteraar Anthony uit Sint-Niklaas die zijn koffers mocht pakken. Het was ook een beetje zijn Ibiza-ontmaagding. Hij was daar nog nooit geweest en hij heeft er voor de volle 200% van genoten. Hij heeft de boel daar zelfs een beetje overgenomen eigenlijk, vertelde hij deze week nog bij Bram.
2: Het is eigenlijk nog beter dan ik had verwacht. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken, was hier nog nooit geweest. Het is altijd al een droom van mij geweest om hier te komen, dus het is volledig compleet. Hè. Ik ben er, ik ben ook DJ Delafino, is de manager daar. Ik heb hem gestuurd. Ik heb de kans gekregen voor de setjes te draaien. Ik ben zelfs uitgenodigd voor deze zomer terug te komen.
0: Voor de allereerste keer in zijn leven op Ibiza en zelf meteen een set mogen draaien in die store van Tomorrowland daar. Als je nog niet jaloers was op Anthony, dan ben je dat nu gewoon geworden. Zo simpel is het, maar het is hem gegund. Hè. Fijn om te horen dat het plezant was, al moet die zaterdag niet onderdoen. Want ik heb ze zo meteen ook nog eens mee, Dimitri Vegas en Like Mike. Je hoort ze samen met Regard, Say My Name, na David Guetta en Florida. Club Can't Handle Me bij Top.

0: Dimitri Vegas en Like Mike hebben de aftrap van de zomer op partyeiland Ibiza gegeven. Ze zijn daar ook weer vertrokken voor 6 maanden dik feest. Dat vertelde Anthony uit Sint-Niklaas, want die ging dankzij Ibiza of Ibiza naar de officiële opening night daar afgelopen woensdag. En er was deze week ook nog ander fijn nieuws van misschien wel de bekendste garagist van ons land. We nemen het zo meteen op in ons collectief geheugen. Na Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Dit is Top.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
3: Bozar.
2: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
3: Als een koning op zijn troon.
2: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Top Techno.
7: Dat is Techno and More.

0: Goed en groot nieuws deze week voor als je fan bent van de betere Vlaamse fictie. En geef toe, we zijn toch allemaal wel een beetje van stiekem of net wat minder stiekem met mezelf absoluut op kop. Als er een fanclub van FC De Kampioenen zou bestaan, dan solliciteer ik los om voorzitter te worden daarvan.
1: Het collectief geheugen.
0: Maar Jacques Vermeire, die dus garagist Dimitri de Tremmery speelt in de serie, die heeft deze week ook groot nieuws aangekondigd. Hij gaat binnenkort op een nieuwe theatertournee. Die komt er dit najaar al aan. DDT houdt uitverkoop, zo zal die heten. Daarmee wil hij het verhaal van FC De Kampioenen mooi kunnen afsluiten. En die titel is ook niet toevallig gekozen, want hij gaat ook effectief een veiling houden op dat podium.
2: Jacques Vermeire, de acteur die DDT speelt, heeft gedaan. En dat is ook zo. Als ik met mijn pet rondloop, al de mensen herkennen mij. Jacques Vermeire, dat is niks meer. Dus ik ga de spullen verkopen van de vorige shows. Dat kunnen sjaaltjes zijn, dat kunnen vesten zijn. Maar ik ga ook op het podium mijn eigen artikelen verkopen als zakenman. Ah. DDT-tassen, rode petten.
0: Ik was zelf ook al even aan het zoeken om kaartjes te kopen voor een van die shows. Maar die ticketverkoop gaat als een tierenlier, niet normaal. Het is heel moeilijk om een show te vinden waar nog tickets voor zijn.
1: Vanaf vandaag in het collectief geheugen.
0: Jacques Vermeire heeft dus een nieuwe theatertournee aangekondigd. DDT houdt uitverkoop. Dit najaar staat hij voor een laatste keer op het podium als Dimitri de Tremmery. En hij houdt ook effectief een uitverkoop op het podium.
3: Tot

Netsky, Work It Out. Peggy uit Ninove stuurt een foto van haar startnummer door voor de Coastwalk vandaag. Als je dus in de buurt bent van Zeetje en iemand met startnummer 9908 ziet wandelen, gewoon even hallo zeggen. Het is dus Peggy en Thomas uit Roeselare laat weten dat hij in de vrachtwagen zit. Veel groetjes uit Nederland. Wat je ook aan het doen bent vandaag, de muziek klinkt sowieso goed. Met de Shapeshifters net voor 8 uur nog.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
7: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
8: Dit is Stop!
9: Straks terug naar 2020, mondmasker niet verplicht. Het is 8 uur geworden, Nico Bosteels.
10: Een goedemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
11: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
10: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
12: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
10: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
13: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
10: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
9: Dankjewel Nico. 8:03 en het is heel rustig op de weg. Je hoorde het net al in de top headlines op de E34 tussen Antwerpen en Knokke. Is de Zelzatentunnel het hele weekend in beide richtingen afgesloten voor werken. Je kan er plaatselijk omrijden via de R4 en de Zelzatenbrug. Maar voor een langere afstand rij je best om via de E17 en de E40.
8: Dit is Top. Alexander Balkens.
9: Welke track stond hoog in de hitlijsten van 2020? We ontdekken het straks. Eerst een reden voor frustratie. Elke ochtend opnieuw. De zoektocht naar die autosleutels.

0: nou dat je niet meer.
1: De car keys zorgen bij mij elke ochtend voor lichte paniek en een vertraging van toch minstens 5 minuten. Last Frequencies die heeft gisteren in Kazachstan gedraaid op het First Fest, de opener van de zomer. En hij opent je zaterdag nu ook verder met Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us.
2: Dit is

0: Dat kan wel tellen als schop onder de kont van de zaterdag. Burns en Otto, nou eens met Lies. We gaan vanochtend terug naar de periode van de mondmaskers en van de lockdown, de coronacrisis van 2020.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Dat is iets waar we het liefst niet meer aan herinnerd worden, maar gelukkig klonk de muziek in de hitlijsten op dat moment wel gewoon zeer goed. Nia stond toen heel hoog in die hitlijsten met Some Say in de Felix Jane remix. Ik herinner mij nog dat ik die toen echt grijs gedraaid heb op mijn slaapkamertje. En hoewel Felix Jane en Nia in het verleden al samen muziek geschreven hadden, herkende hij haar niet meteen toen hij die track hoorde.
2: Friends of mine, Hit Impulse, producers from Berlin that I work with quite a lot, played it to me. And they showed me the song when we were in the studio. And I was listening. What is this? This is amazing. I was like, is it Nia singing? I was like, I didn't even know she has an artist project now because we wrote a song together before, but then you weren't releasing songs on your own. So I was like, okay, this is amazing.
0: Ze hebben elkaar uiteindelijk wel gewoon gevonden. Nia en Felix Jane, dus ook Eiffel 65 staat tussen de credits van de song. Want er zit een sample in van Blue. Je gaat het vanzelf wel horen als we dus teruggaan in die hitlijsten van mei 2020.

0: bezig zijn. Sam Say. Vanochtend in onze Top Hit 40 replay, want die stond hoog in de hitlijsten van mei 2020. Vanmiddag krijg je trouwens de meest recente update van die Top Hit 40 bij Jonathan van Helleputte tussen 1 en 4.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Hey, hey. Emily van Prekentek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekentek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Laat ze see you
8: shine. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlakterras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: Dit is Top. We make it move.

0: In Italië zijn ze de komende weken weer in de ban van de Giro d'Italia. Wij gaan vooral in één rechte lijn naar de finale.
1: Top DJ Battle.
0: Want over minder dan een week weten we wie er naar Tomorrowland mag deze zomer om de V-Session Stage van EV daar te openen. Onze drie finalisten gaan het nu woensdag uitvechten. We wisten al dat May en Sef Santé erbij zijn. En gisteren hebben we ook een laatste finalist gekozen in de derde battle van die Top DJ Battle. En was het spannend?
2: De enveloppe ligt voor mij van de redactie. Maar de redactie heeft mij wel iets gezegd over het resultaat in deze enveloppe. En dat is, het is met een half punt verschil. Wow, een half punt verschil hebben we nog nooit
3: meegemaakt. Heel weinig.
2: Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, spannend dus, maar lang genoeg gewacht. Ju met dat resultaat.
2: Welke naam zit in deze enveloppe? Hier komt hij, hè. De laatste finalist voor vandaag is Mace.
0: Ja, Mace mag dus ook verder meedingen naar die plek op Tomorrowland deze zomer. Jason. Afspraak voor de finale van die Top DJ Battle. Komende woensdag hier bij Top. En of het een spannende strijd wordt, sowieso. Yeah.

Ik heb hier net een pak ballonnen gevonden in onze rommelkast. En ik moet zeggen, ze komen wel goed van pas, want we hebben een verjaardag te vieren zometeen. Het is een speciale, de eerste verjaardag. Maar van wie of van wat, dat hoor je na Rihanna.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Crazy Deals.
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Calvin Harris heeft een verjaardag te vieren. Eén kaarsje staat er op de taart voor deze Blessings samen met Clementine Douglas. Kwam precies één jaar geleden uit op 9 mei 2025.
1: Wie was het?
0: En soms blijven nieuwsreportages je gewoon net wat meer bij, omdat er een opvallende quote in zit. En geloof mij, er zijn elke week wel meerdere kandidaten om in Wie was het te belanden. Ik heb vandaag ook weer één bizarre quote uit de actualiteit meegebracht. Aan jou om te raden wie dat gezegd heeft.
2: Turn the mic up, please.
0: De beelden die bij deze klank horen gaan echt de wereld rond momenteel. Maar wie was het? Wie was niet tevreden over het volume van de microfoon? En heeft daarom deze woorden uitgesproken deze week. Je mag meegokken met een bericht in het op Radio BE.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
1: Moduvan.
5: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.

0: Ik wist dat het niet de moeilijkste opgave ter wereld zou zijn, maar dat echt iedereen in het Topradio BE het juist zou hebben, had ik nu ook niet helemaal verwacht.
1: Wie was het?
0: De vraag was simpel. Wie heeft deze woorden deze week uitgesproken?
2: Turn the mic up, please.
0: En ik zag berichten binnenkomen van Quinten uit Mechelen, onder andere ook van Evelien uit Leuven, Ivo uit Wevelgem, ook Alizé uit Deinze. Ze wisten allemaal dat het Donald Trump was. Hij moest een toespraak geven in Florida in de Verenigde Staten. Maar hij was duidelijk niet tevreden over het volume van zijn microfoon. Hij heeft die geluidstechnici dan gewoon maar onder hun voeten gegeven, waar echt iedereen op stond te kijken.
2: You know, I hate it. You pay these guys a lot of money. And then you get up and the mic isn't on properly. Turn the mic up, please.
0: Ja, het ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik hoor hem wel gewoon luid en duidelijk, dus ik snap niet zo goed wat het probleem was. Misschien klonk het in die zaal wel anders. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen, want ik was er niet bij natuurlijk. Hè. Deze klinkt sowieso goed.

Fifth Harmony en Work From Home. Afrojack, dat is een grote DJ, niet alleen volgens de DJ Mag Top 100, want daar staat hij op plek 8, lang niet verkeerd. Maar je mag dat ook gewoon letterlijk nemen. 2 meter en 8 centimeter groot is die man. Kan ik alleen maar jaloers op zijn met mijn 1,60 meter. Je hoort hem nog eens met Never Forget You, net voor de top headlines van 9 uur.

0: jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
0: Dit is Top!
4: Ik zit met een WhatsApp-probleem en ik heb jouw hulp daarbij nodig straks. 9 uur, Bart de Meulemeester.
5: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
6: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
5: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. Het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
7: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
5: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de derde ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee, daar maxima rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
4: Dankjewel Bart, het is 9:03 en het gaat een kwartier trager op de A19 richting Kortrijk tussen Wervik en Moorsele. Door werken is daar maar één rijstrook beschikbaar en je hoorde het daarnet al in de top headlines. Ook op de E34 tussen Antwerpen en Knokke is de Zelzatentunnel het hele weekend in beide richtingen afgesloten. Ook dat komt door werken, je kan er plaatselijk omrijden via de R4 en de Zelzatenbrug. En voor een langere afstand rij je best om via de E17 en de E40.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Ik hoop dat er niemand van mijn vroegere kotgenoten aan het luisteren is. Anders nu al sorry, want ik zit met een groot probleem.
0: Top.
4: Ik vertel het je na Thomas Gray.
0: Top.

zit met een hopelijk herkenbaar probleem, want ik kan jouw tips en tricks wel goed gebruiken. Ik zit ondertussen, ben ik al even afgestudeerd, liever sinds afgelopen

negeren gewoon en gewoon verder gaan met het leven. Of ik kan uit die groep stappen, want ja, die berichten heb ik eigenlijk toch niet meer nodig. Ik heb er niet zo superveel aan, maar dat durf ik dan weer niet goed gewoon uit die groep stappen. Dus nu vraag ik mij af, heb jij dat ook al eens meegemaakt? Een WhatsApp-groep waar je niet in wil, maar toch in zit? En hoe heb jij dat dan aangepakt? Subtiel, iets minder subtiel, stuur maar door in de Top Radio B.

0: ben een opgelucht man, want ik ben duidelijk niet de enige met een WhatsApp-groepenprobleem. Lucas uit Wustwezel stuurt in de Topradio BE-app dat hij geen genade kent en gewoon los die groep uitstapt. Heb jij ook ervaring met WhatsApp-groepen waar je in zit terwijl je dat eigenlijk niet wil? En hoe heb jij dat dan opgelost? Hoe heb jij dat dan aangepakt? Laat die tips en tricks maar komen in de Topradio BE-app. Top. Want ik kan ze duidelijk gebruiken. Dit is Shakira nu.
1: Make you move.
2: Dit is

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Ixina.
2: Ixina, ja aan je dromen.
3: Profel.
4: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
8: Top!

zit nog altijd in de WhatsApp-groep van het studentenkot, waar ik ondertussen al 9 maanden niet meer woon. En daar is al weken niets meer ingestuurd tot iemand deze week vroeg om PMD-zakken te gaan kopen. Dat heeft mij eraan doen herinneren dat ik dus nog in die groep zat en er eigenlijk beter kan uitstappen. Maar ik vind het een beetje moeilijk, omdat mijn kotgenoten zelf wellicht ook niet meer goed weten dat ik erin zit. En door die melding dat ik eruit gestapt ben, was dat zo'n soort van reminder dat ik er nog in zat. Dus ik was op zoek naar al jouw tips en tricks om dat op te lossen of om dat te omzeilen op een of andere manier. Die waren allemaal welkom in de Top Radio B. E-app Kelly uit Oostkamp stuurt, ik blijf gewoon in die groepen, maar ik zet ze op mute, waardoor ik er geen last meer van heb. Maar voor de rest van de groep lijkt het wel alsof ik er gewoon nog altijd in zit. Thierry uit Sint-Niklaas die stuurt dat hij die groepen gewoon archiveert, de meldingen ook allemaal uitzet, zodat hij dat allemaal niet meer moet checken. En dan zeg ik ook nog een bericht van Sarah uit Genk. Goed verhaal, want een ex-collega van haar die is uit een WhatsApp-groep gestapt met een rijmpje. Die stuurde, bier zit in kratten, wijn in vaten en dan kwam de melding, heeft de groep verlaten. Ik denk dat ik met muten en archiveren ga beginnen en als dat niet helpt, dan kan ik nog altijd een stapje hoger gaan met een gedichtje. ChatGPT to the rescue in dat geval, denk ik.

0: dat soms hebben dat je denkt dat je iets goed kan tot het tegendeel dubbel en dik bewezen wordt?
1: Dit is Top.
0: Ik heb in een ver verleden nog pianolessen gevolgd. Mijn lerares had volgens mij nog nooit zo'n leerling gehad in haar klas. Zowel voor mezelf als voor haar, als voor bij uitbreiding de rest van de wereld, was het gewoon beter dat ik daarmee stopte. Dus ik heb dat dan ook maar gedaan. Maar ik dacht, zoiets verleer je niet. Als dat in je vingers zit, dan zit dat in je vingers. En nu staat er toevallig een track in de Top 40 waar ook wel een hele toffe piano in zit. Dus ik dacht gisterenmiddag, ik ga dat gewoon eens proberen. Ik heb daar een stukje van opgenomen. Maar ik kwam niet verder dan die ene noot. Een groot talent is duidelijk niet aan mij verloren gegaan. Gelukkig is de piano van de Bausa wel gestemd. Macbeth, ik hoor je zo meteen nog eens. Maar ondertussen 9:55 en het gaat traag op de A19 richting Kortrijk. Een kwartier extra daar tussen Werveek en Moorselen. Door werken moet je over één rijstrook. En op de binnenring rond Brussel ook nog 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Ik kan mij goed voorstellen dat je het niet meer gewoon was. Een doodnormale werkweek van, oh god, 5 volle dagen.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Het voordeel is wel dat hij dan gewoon 5 dagen lang kan wakker worden met Jeroen en Koen in de ochtend. Het is zaterdag vandaag, traditiegetrouw, het moment om terug te blikken op de voorbije week. Dat doen we in het beste van Jeroen en Koen op de socials van Top en in de Top Radio BE-app. We voelden ons weer allemaal even 5 jaar dankzij Koen en het weerbericht van Weerman Erwin deze week.
2: Ik was wel een beetje afgeleid door het begin.
3: Oké. Okay.
2: In het begin zei die onze Weerman Erwin dit.
3: Ja, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: En die, dit even in je hoofd.
3: Ja, ja.
2: Doet mij denken aan...
3: Ja, ja.
2: Ja, ja, het is hem. Ja, ja. Nee? Of ligt dat nu aan mij?
3: Nee.
0: Ja, het is een spontane ingeving van mij op dit moment, maar misschien moeten we die lief klein konijntje toch ook wel eens ergens in de peatblender steken bij Bram. Enfin, we zullen wel zien of dat ooit gebeurt of het er ooit van komt. Alle hoogtepunten van Jeroen en Koen check je in elk geval op de socials van Top en in de Top Radio BE-app.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen vanaf 6 uur voor meer ongehoorde ochtend.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch ook een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom ze zeer weg.
3: Ja.
5: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Kom eens hier, wacht.
5: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
11: Op Facebook Deva International.
12: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Denbas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
13: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
14: Bozar.
13: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
14: Als een koning op zijn troon.
13: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
14: ULB.
15: Allee, tot straks hè mama.
13: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
16: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: James Hype, Sam Harper en Waterfalls. En heb je de nieuwe van Milk Inc. al gehoord?
1: De top tune of the week.
0: Hij shined harder dan de zon op dit moment, want het is onze nieuwe top tune of the week. Je hoort hem komende week dus extra vaak passeren hier bij Top. Medicine van Milk Inc. Al gezien dat Evi Gijsels hem deze voormiddag nog voor je gaat draaien. Sowieso nog voor 12 uur vanmiddag dus. En zometeen gaan wij terug naar het jaar 2000. Want Reggie en Linda van Milk Inc. die deden het toen op St. Moses.

0: Milk Inc. Opson Moses, Split the Ocean, Cross the Sea, Walk on Water uit 2000.
1: Dit is Stop. Stop!
0: Zometeen is dan Evie Gijsels na de top headlines van 10 uur.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
2: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Dit is Top.
3: De ideale playlist voor een zonnige zaterdag, beter die, komt eraan. Maar nu eerst de top headlines. 10 uur, Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN consumentenexperte Safia Yashou.
5: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
4: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
3: Twee vertragingen van meer dan 5 minuten, die vind je op de A19. Hyperkortrijk, daar moet je 13 minuten extra tellen tussen Wervik en Moorselen. En ook nog problemen op de Brusselse binnenring. 8 minuten daar tussen Machelen en Zaventem. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
3: Vlaanderen dat vandaag voelt als Ibiza. Dat vraagt gewoon om de Swedish House Mafia. Buckle up voor Wait So Long. Goedemorgen.

Ja, je weet het ondertussen, de Swedish House Mafia die zijn met z'n drieën, maar het waren er bijna vier. Eric Prydz, die wilde eigenlijk ook mee deel uitmaken van de Swedish House Mafia, maar hij verhuisde van Zweden naar Londen. Het werd dus een jet. Swedish House Mafia met Wait So Long. Ik weet niet of je het daarnet in het nieuws hebt gehoord, maar de Skyr, de IJslandse yoghurt met heel weinig vet, die is zoek in heel veel supermarkten. Ik heb het ook gezocht deze week. 3 supermarkten gedaan, maar uiteindelijk wel gevonden. Misschien hou jij vandaag ook wel een zoektocht naar Skyr. Maar als ik van jou was, dan zou ik dat even skippen. Het wordt gewoon keigoed weer. Goedemorgen. Misschien heeft Alexander jou wakker gemaakt voor 10 uur. En anders doe ik dat gewoon nu. Ik blijf bij jou tot 1 uur. En er werd ons warmte beloofd. Het komt eraan, jongens. En dat wordt enorm geapprecieerd in het weekend. Groove Armada, zometeen bij Top. De perfecte vibe op zaterdag. Maar eerst nog de remix van Peter Lutz. Dit is Scared of Yourself.

0: bracht dit nummer, is van 2001, maar 3 jaar geleden zetten ze een punt achter hun optredens.
1: Ja.
0: Zeg, blijkbaar niet alleen een tekort aan skier, zo blijkt uit de Top Radio BE-app, maar ziet alleen een tekort aan skier. Op vele plaatsen blijkbaar ook een tekort aan PMD-zakken. Dat laat Saskia weten in de app. En dan vraag ik me dan af, ja, het probleem wordt nog groter. Waar gooi je dan die lege skierpotten in? Ah, ja, ja. We gaan de problemen vergeten in het weekend, dankzij het op met zometeen het iconische nummer van Gotye dat herwerkt werd. Maar eerst nog Destiny van Alesso en Sasha.

Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

2011 werd het een wereldhit voor de Australische Belg Gauthier. Ook wel bekend als Wouter de Bakker, maar het blijkt dat die man van de planeet verdwenen is. Je moet het maar eens checken op Instagram, hij heeft alles verwijderd. En dan vraag ik mij gewoon af, waarom doe je dat? Waarom verwijder je alle berichten op Instagram? Misschien heeft dat te maken met mentale rust. Niet meer aan het verleden willen denken, want er is heel veel te doen geweest rond dat nummer van Gauthier. Ja, misschien heeft hij gewoon nood aan een frisse start. En misschien kan jij dat ook wel gebruiken in het weekend, een frisse start. Ik zou zeggen, alle zorgen aan de kant. En dat kan dankzij de muziek hier bij.

Ja, als je vandaag een beetje nood hebt aan lucht, dan heb je geluk. Het wordt vandaag een prachtige dag. Meer dan 20 graden buiten moet je zijn. Bijvoorbeeld met Calvin Harris en Disciples nu. I wanna

0: 1 minuut over 11:30 en 2 vertragingen van meer dan 10 minuten. Die vind je op de A19, Ieper-Kortrijk. Daar moet je een kwartier extra tellen tussen Wervik en Moorselen. En ook nog problemen op de E19, Mechelen-Brussel beter. Daar 11 minuten extra tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
12: Love to see you shine.
13: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
14: Simo.
13: Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
14: Simo.
13: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
11: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.

Ja, het gaat een hele drukke zomer worden voor deze Black Eyed Peas. Ze gaan op tournee. En ook België staat op de affiche. Ze komen op 3 juli naar Les Ardentes in Luik. En er zijn nog tickets voor. Dus als je zin hebt in een feestje aan het begin van de zomer 2026, dan moet je naar Les Ardentes. Ook Charlotte Witte die gaat daar zijn. Zeg, we hadden het deze ochtend al over het tekort aan de hype Skyr. Misschien heb je thuis wel een potje staan. Misschien ben je ernaar op zoek, want blijkbaar is er een groot tekort. En Wesley die laat weten in de Top Radio BE-app dat Skyr inderdaad gewoon een dure hype is. Hij geeft als tip mee, koop gewoon halfvolle platte kaas. Dat is veel goedkoper. Er zitten ook eiwitten in en gezonde vetten. Dus aan jou de keuze wat je gaat doen. Ga je echt op zoek gaan of ga je toch voor die magere platte kaas? Zometeen checken we hier bij Top de festivals waar je vandaag nog terecht kan. Dus als je daar zin in hebt, zeker blijven luisteren.

0: Sjoesje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Schatje?
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer, ja. Maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Bindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan, hè.
5: Ik zei het.
6: Kom eens, heren, wacht.
5: Ja.
7: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
9: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Kom eens heren, wacht.
7: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
11: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
12: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
13: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
14: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
15: Op Facebook Deva International.
16: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
17: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan
18: Balju
17: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
18: Abdij
17: glimlachte ze terug. En een week later aan
18: Buil
17: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
18: ULB.
17: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
18: aan Marie-José.
17: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
19: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
20: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MJ.

charts op nummer 1. Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. Ja, misschien heb je vandaag wel zin om van het weer te gaan genieten. Absoluut, 22 graden. En goed weer met muziek, dat wordt nog altijd beter. Dus je kan vandaag naar Lust Outdoor in Sint-Truiden. Het is daar de verjaardagseditie. De 10e keer dat ze het organiseren. En voor de line-up moet je naar lustoutdoor.be. Of je kan vandaag ook naar De Schorre in Boom. Niet voor Tomorrowland, dat is nog iets te vroeg. Maar wel voor Fête Magique. Dat is een spektakelfestival. Met onder andere vandaag DJ Licious. En ook Disco Barriose samen met MC Spaghetti. Dat is Koen Krukke. Dus als je een feestje wil gaan bouwen, dan moet je naar De Schorre in Boom. Fête Magique.be. En als je zelf nog iets leuks op de planning hebt staan, laat maar komen via de Top Radio B.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Medi-market.
4: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Top Techno.
12: Dat is Techno and More.

0: luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you Top.
1: Top Techno.
0: Top.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
0: Dit is Top.
4: Ah, gezellig samen in het weekend. Het heerlijk. Eerste top headlines nu. 11 uur, Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge-supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
6: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, ja, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming, want dat geeft natuurlijk ook een uitzicht op werk.
5: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. De kosten voor de Oosterweelwerken dreigen nog serieus op te lopen. De Vlaamse regering keurde een lening van dik 1,5 miljard goed, waardoor de kosten in zo'n 10 jaar tijd bijna verdubbeld zijn, tot een kleine 14 miljard euro, dat schrijft De Morgen. In het ergste geval zou dat volgens de krant 27 miljard kunnen worden. Bevoegd minister Annick de Ridder reageert dat het nooit zo ver zal komen en dat de lening over 9 jaar herbekeken wordt. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
4: 2 minuten over 11, 3 vertragingen van 10 minuten of meer. Die vind je onder andere op de E40 richting Gent. Daar moet je een half uur extra tellen tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de A19 Ieper-Kortrijk, 13 minuten daar tussen Wervik en Moorselen. En tot slot op de Brusselse Binnenring. Daar moet je 9 minuten extra tellen. Tussen Machelen en Zaventem. En sta je dan toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top.
4: Ah, de zon die draait op volle toeren, net zoals de playlist hier bij Top. Genieten met de grote G. Miles Away, Offenbach, die krijg je nu.

Met de stem van Julia Church, Miles Away Offenbach. Dat is een Zuid-Afrikaanse zangeres. Die heeft ook al samengewerkt met Armin van Buuren. Die krijg je trouwens straks nog op zaterdag 9 mei. Je weet het, morgen is het Moederdag. Dat wordt op de meeste plaatsen gevierd. Alexander zei het deze ochtend ook al. Je weet wat je moet doen als je nog niks hebt. Het is zaterdag, je kan nog altijd gaan shoppen. Dus iets voor moeder scoren of de grootmoeder. Of misschien je vrouw, hè, want die is misschien ook mama. Dus je bent verwittigd. Dankzij Top krijg je nu toch een kleine reminder. Heel blij dat jij erbij bent op zaterdagochtend met zometeen Bruno Mars, I Just Might, na deze Zara Larsson en Lush Life.

Ah, wat een zalig tempo op zaterdag. Heerlijk wakker worden. Of misschien ben je dat al, I Just Might van Bruno Mars, die trouwens volop bezig is met de Romantic Tour. En voor die tour heeft hij een unieke samenwerking aangegaan met een fictief Japans personage uit 1974. Fictief Japans personage, ik hoor je denken, dat is Hello Kitty. Je weet wel, dat schattig katje. Daar heeft Bruno Mars een samenwerking mee. In elke stad waar Bruno Mars stopt, daar opent hij een pop-up store waar je dus de merchandise kan kopen van Bruno Mars en Hello Kitty. Dat is heel schattig. Je kan het al checken op zijn Instagram hoe die samenwerking eruit ziet. En wil je die merchandise, dan moet je naar Amsterdam, want daar stopt hij 4 keer in juli in de Johan Cruijff Arena. Hij zal niet stoppen in België. Dus zo een t-shirt van Bruno Mars met Hello Kitty. Het kan iets voor Moederdag zijn, alhoewel in juli. Dan zal het alleen nog zijn voor de Moederdag in Antwerpen, want dat is op 15 augustus. Misschien wel een ideetje voor jou. Ja, denk er eens over na, hè. Ella Henderson en Rudy Mantle, die krijg je zo meteen naar John Summit en Hela, Where You Are.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Je wordt meteen teruggecatapulteerd naar 1995 dankzij de sample die Ella Henderson en Rudimental gebruiken. Ja, Coolio, Gangsta's Paradise 1995, dat ligt heel ver af. Maar goed, ik weet niet of je het een klein beetje gevolgd hebt in de media. Er was heel veel te doen de laatste week rond Céline Van Aijssel en Meteor. Er werd zowat gesuggereerd, doordat er weinig foto's op Instagram passeerden, dat die twee nog wel samen zouden zijn. Nu, ja, het is duidelijk geworden. Céline Van Aijssel en Meteor zijn nog samen, want gisteravond werd dan eindelijk die verlossende foto gepost van de twee samen. Dus ja, daar ben ik wel heel gelukkig

0: Moet er nog zon zijn? Geen gebrek aan vandaag. Sunlight, The Magician. Het is bijna 11:30. Twee vertragingen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 Brussel-Gent. Daar moet je toch een half uur extra tellen tussen Erpenmeren en Merelbeke. Er ook nog steeds problemen op de A19. Yper-Kortrijk, een kwartier daar tussen Wervik en Moorselen. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Robin Schulz en Embers. Weet je trouwens hoe je Robin Schulz altijd kan herkennen? Dat is aan de hand van zo'n zonnebril. Nu op zo'n dag als vandaag wordt dat wel heel moeilijk, want als je buiten gaat, dan draagt iedereen een zonnebril. Dus als je denkt Robin Schulz te spotten, je gaat het niet met zekerheid weten. Maar er zijn ook nog twee dingen waar je ook op kan letten bij Robin Schulz. Dat zijn namelijk de gigantisch vele tatoeages die hij heeft. Als hij dan in ontblote torso loopt, dan kan je vooral letten op een gigantisch rendier op zijn buik of ook het getal 1987, dat is zijn geboortejaar. Maar of je die Robin Schulz vandaag ergens in Vlaanderen gaat kunnen spotten, dat is een jet. Nee, dat gaat niet gebeuren, want vandaag speelt hij in Dubai in een rooftop nachtclub. Blijkbaar is de veiligheid daar dus helemaal weer oké in Dubai. Zometeen Armin van Buuren bij Top, maar eerst de man die zijn haar afscheerde. Als teken van een nieuwe start. Ja, het mag zo blijven, Eddie. Teddy, het is helemaal oké. Ed Sheeran en Shivers nu.

0: ik hoop het, want dit is inderdaad hoe het weekend bij Top voelt. En het wordt nog beter, want dit uur krijg je de nieuwe toptune. Die is al maar net gelost. Het is Belgisch. Wat het is, dat kom je straks te weten. Eerst nog Another and 54 Ultra en ook nog Martin Garrix en Jax.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Bahie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Moed u van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
8: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja... Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
9: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Modu van.
6: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
11: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
14: Amai, daar regent hier binnen.
15: Oh, zwaansnanny.
14: Jawel, er staan er niet meer in de living.
15: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
14: Dakmeester?
15: Ja.
14: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
15: Dakmeester.
14: Zwaansnanny. Hey.
16: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
17: Bozar.
16: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
17: Als een koning op zijn troon.
16: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
17: ULB.
18: Allee, tot straks, hè, mama.
16: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
19: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Another M54 Ultra and Talk to You. Elke vrijdag bij Bart-Jan de Prater kom je te weten welk nummer er deze week extra gaan investeren. Dat is een nummer waarin we echt geloven en dat je dus heel vaak bij Top gaat horen. En deze week is het nummer puur Belgisch. Na hun vorige single Unstoppable zijn ze inderdaad onstopbaar. En het mooie aan heel dat verhaal van de toptune is dat ook Linda mee heeft geschreven aan de nieuwe hit van Milk Inc. Voor beide is muziek het beste medicijn. We zijn er heel dankbaar voor en je kan mee gaan vieren. 30 jaar Milk Inc. in de AFAS-doom in oktober. 2 avonden gaat er gevierd worden. Laat gewoon even zelf weten wat jij van die nieuwe toptune vindt van Milk Inc. Medicine. Dat doe je in de Topradio BE-app.
1: Dit is de Toptune of the Week.
2: Milk Inc.

van dokters Linda en Reggie, ofwel Milk Inc. Ja, aan medicijnen hier geen tekort. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 12 uur. Dat is deze Second City en I Wanna Feel.

0: Radio BE-app. Top. We make you
1: move. Top. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Dit is Top.
3: Elk uur een graad warmer en dat met de beste muziek. De top headlines die krijg je nu. 12 uur, Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge-supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
5: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
4: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zegt Rusland-experte Carolien van Nuenen.
6: Er liepen minder militairen mee en meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen Nadan. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
4: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni, de lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden, dinsdag meestal droog.
3: Drie vertragingen van meer dan 10 minuten, die vind je op de A19, Ieper-Kortrijk. Daar moet je toch een kwartier extra tellen tussen Wervik en Moorselen. Dan gaan we naar de E40 richting Gent. 12 minuten daar tussen Erpenmeren en Merelbeke. En tot slot op de E313, Lumme-Antwerpen. Daar moet je 12 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Wommelgem. Als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Evie
3: Gijsels. Ja, niet alleen Blackpink in de playlist dit uur, maar ook Bebe Rexha en een klassieker van Usher, Mora.

Het origineel komt uit het jaar 2002, werd gemaakt door Milky. Dat is ondertussen ook alweer 24 jaar geleden. Maar er werd aan het nummer gewerkt door Mel Grapp. Die deed dat eerst als edit voor zijn eigen DJ-set. Maar er kwam een enorme golf van vraag naar dat nummer van zijn DJ-set. Dat het dus officieel gereleased zou worden. En dat is dus bij deze gebeurd dit jaar. Just the Way You Are van Milky. Met toevoeging van Mel Grapp in de playlist bij Top. Zeg, straks David Guetta, die komen we wel vaker tegen. Straks al met J-Lo, zo meteen met Jaden Boysen. Maar, het is 9 mei, het is zaterdag, het is weekend. En hoe kan je het weekend beter vieren dan met The Weeknd van Michael Gray? Ik zou zeggen, gewoon raampje open, arm erdoor en het weekend vieren.

shuffle. Ik vroeg aan hem wat de plannen zijn. En hij zei me, ja, ik ga naar de zee gaan. Het is keigoed weer. En een kleine tip van Christophe. Hij gaat niet naar de Vlaamse kustlijn. Hij gaat naar Cadzand, omdat dat er blijkbaar rustiger is. En je kan er veel makkelijker parkeren. Maar ja, nu weet jij dat en ook de rest van Vlaanderen. Dus het kan zijn, Christophe, dat het daar iets drukker zal zijn. Mea culpa, mea culpa. Zometeen Blackpink hier bij het open, maar eerst nog Peppas.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en

0: krijgt tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: Kenya area.
1: Ja, opgelet, want als je dit nummer in de auto hoort, dan kan je wel eens op dat gaspedaal gaan drukken. Rustig, rustig. Jump, Blackpink. Even tot rust komen, rustig. Laat de gas wat zakken. Dat je geen boete hebt op een zaterdag, want ook in het weekend staan ze te flitsen. Extra uitkijken en gewoon voorzichtig zijn. Dat is heel belangrijk. Rusten? Ik dacht het niet. Nee. Geen rust hier bij Top. Zometeen Usher in de playlist na Zurb en Rita Ora.

0: van Usher. Trouwens, als je de man aan het werk wil zien, het zou kunnen dat hij samen met Chris Brown door Europa gaat toeren. Alhoewel, er zijn al plaatsen bekend in Europa. België nog niet op hun lijstje van Usher Raymond en Chris Brown. Usher met More, een nummer uit 2011. En het is trouwens dankzij die Usher dat we Justin Bieber kennen, want hij zorgde op de leeftijd van 13 jaar dat Justin Bieber een platencontract kreeg. Dankjewel daarvoor, Usher. Het is ondertussen bijna 12:30 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is onder andere op de E313. Lubbe Antwerpen, daar moet je 12 minuten extra tellen tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring 11 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. En tot slot problemen op de A19, Ieper-Kortrijk. 10 minuten daar tussen Menen en Moorselen. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.

Bebe Rexha en Faithless. New Religion. Gisteren is de derde finalist hier bekendgemaakt bij Top. Seth Sands, May en Mace die gaan strijden. Volgende week woensdag is dat 13 mei. Net voor dat verlengde weekend gaan ze om 1 uur 's middags, dus om 13 uur, strijden voor die plaats op de V-Session Stage van Tomorrowland. Ja, op 18 juli zou het wel eens een van hen drie kunnen worden om daar voor het allereerst op Tomorrowland te gaan draaien. Ja, en het is niet het enige dat in die prijzenpot zit, want we gaan de winnaar gaan we ook heel vaak in de topprogrammatie plaatsen. Ze krijgen natuurlijk die openingsset op de V-Session Stage van Tomorrowland op 18 juli, maar ze krijgen ook dagpassen, een backstage pas en natuurlijk de unieke ervaring om eerst die halve finales te draaien en nu woensdag 13 mei dus de grande finale. Seth Sands, May of Mace, die gaan draaien op Tomorrowland. Je kan het allemaal live volgen nu woensdag 13 mei om 13 uur. Ja. Zo meteen hier My My My van Armand van Helden. Maar eerst Last Frequency samen met Callum Scott. Where are you now?

0: Ja, wat hoor je nu? My, my, my of ma, ma, ma, zo net voor Moederdag. Het was een kleine reminder, morgen 10 mei, Moederdag in Vlaanderen. Behalve misschien in Antwerpen, want dat wordt daar op 15 augustus meegevierd. Armand van Helden in de playlist bij Top. Je weet het, vanaf 1 uur zometeen start de Top Hit 40. Dat is de lijst met de meest gedraaide hits op Top. Wie staat er helemaal bovenaan die lijst? Een zekerheid is dat de volgende twee nummers die eraan komen niet in die lijst staan. Welke nummers het zijn, dat kom je zo te weten.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Schatje?
7: Ja?
6: Sa, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
7: Oh, hevel en spuitkurk, ja. Goed idee, schatje.
6: Ik weet het.
7: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
6: Ah, maar ben die dus de kurkvloer geleid, hè? Birevan?
7: Ah, Birevan.
6: Ja?
7: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens hier en weg.
6: Ja.
3: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
9: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè.
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè? Birevan.
7: Ah, Birevan.
6: Ja.
7: Kom eens hier, wacht.
3: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
11: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
13: Balju
12: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachten ze terug. En een week later, aan
13: Buil,
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging?

Ja, even terug helemaal naar de 90s met Ultra Nate Free. En dat is ook wat je bent in het weekend. Ja, tenzij je natuurlijk in een of andere sector werkt, de horeca, de verpleegkunde of... Ja, nog iets anders, dan ben je misschien wel aan het werken, net zoals ik, in het weekend. Maar laat dat niet aan je hart komen. Je vergeet al je zorgen dankzij de muziek hier bij Top. We gaan er gewoon een fijne zaterdag van maken. Ja, ja, het komt helemaal in orde.

De titel van het nummer is Jamaican van Hugo en Solto. Zo meteen de top hit 40 vanaf 1 uur met Jonathan. Wie gaat er helemaal bovenaan de lijst staan? Als je gisteren niet hebt kunnen luisteren naar Bart-Jan de Prater, dan weet je dat niet. Shakira, Jennifer Lopez en David Guetta of Bauza. Of heb ik ze nu wel in de juiste volgorde gezet? Aan jou om dat uit te zoeken. Ik zou zeggen, maak er nog een geweldig warme zaterdag van. Zometeen nog Tiësto en Tate McRae na deze Martijn Solveig.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
0: Dit is Top!
4: Zo de muzikale hoogtepunten, eerste hoofdpunten van het nieuws. En hopelijk zijn het ook allemaal hoogtepunten. Bart weet meer. Goedemiddag, Bart.
5: Goedemiddag. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. U hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
5: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt. Het is een Romein van 25 jaar. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen. Vooral in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
5: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
8: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
5: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies. 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
4: De 3 langste vertragingen op dit moment onderweg met de kwartier op de R4 van Gent naar Oostakker tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. Idem dito in de andere rijrichting, een kwartier naar Mariakerke tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan. Het gaat ook langzaam op de A19 naar Kortrijk tussen Wervik en Moorsele. Daar verlies je 10 minuten en ook 10 minuten op de binnenring van Brussel tussen Machelen en Zaventem. Zet je een andere file vast op dit ogenblik? Goed nieuws, verlies je er minder dan 10 minuten.

0: Grote.
1: Goedemiddag. Ik zou hem nog langer willen rekken, die goedemiddag. Want wat een fantastisch mooie zaterdagmiddag is me dat, zeg. En we zitten nu qua timing, denk ik, ook perfect. Zo op het hoogtepunt van jouw weekend, op die zaterdag. Normaal zou tot rond deze tijd zo die karreweitjes, zou die vervelende karreweitjes toch achter de rug moeten zijn. Heb je nu echt tijd om te genieten. Ja, en qua temperatuur, ik denk dat we nu zo'n beetje aan het hoogtepunt aan het geraken zijn. Hè. 22 graden, dat is heel nice. En nu nog eens daarbovenop de beste hits van deze week laten voorbij komen bij Top. Jij mag genieten. De zon en Top, die doen gewoon de rest. En de nieuwe Top Hit 40, die komt er zo aan. Maar eerst de beste drie van vorige week. David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Twee. Die beste goede song van Shakira. Zoo, oe, oe.

Vorige week hadden we een gloednieuwe nummer 1. Ja, de Bausa is nu al met stip de kandidaat voor de zomerdanshit van dit jaar 2026. De Bausa was de nieuwe nummer 1. Magnetic.

0: vorige week helemaal bovenaan beland. Bausa en Magnetic.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Ik kan de Bausa als nummer 1 verlengen, dat ga ik nog niet prijsgeven, uiteraard. Wel kan ik al zeggen dat we deze week 15 dalers hebben tegenover 19 stijgers. Ja, het gebeurt niet vaak dat we meer plussen hebben, maar beter zo. 4 blijven gelijk, het zijn ook nieuwe geluiden. 2 nieuwe tracks, waarvan 1 Belgisch is. En ik wil wel al zeggen dat er 2 gone zijn. En het volgende trio heeft dat op een haar na kunnen vermijden. Ze zijn nog niet gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I...

Terwijl of tezij er iets ongelooflijks gaat gebeuren, dan is Gone dat waarschijnlijk wel voor volgende week, hè? Maar kijk, dan ben ik ook Gone. Toch even, een weekje of twee, vakantie. En dan is de vraag voor mij...

0: Where is my husband? Sorry Ray, geen flauw idee.
1: Top Hit 40.
0: De eerste nieuwkomer daarentegen is, dat weet ik dan wel weer, die is 50% Nederlands, 50% Belgisch. En misschien heb je de twee artiesten, de Nederlanders en de Belgen, afgelopen donderdag gehoord, want ze waren bij Bram in de Avondspits die nieuwe single komen voorstellen. Aan Nederlandse zijde, supertalent Stan van Bokstel uit Eindhoven, BXT, vooral 90s trance nummers tunt hij om tot hele leuke dansschijven. En aan Belgische zijde een van de grootste dance-successen van bij ons. Dit jaar trouwens 25 jaar bezig. Dat vieren ze met een Europese tour door Spanje, Duitsland, Polen, Denemarken en kan zo nog een rijtje doorgaan. Maar ook in Vlaanderen met de Rock Aflichem, Curiosity Festival, Campy Kitsch en Bunch Live. Het gaat over deze groep. Ken je van Forever in Love? Van Living My Life? Love is an Angel en vooral van deze. En hou die grote hit van hen, Turn the Tide, ook een beetje in het oor. Je zal hem horen terugkomen in die nieuwe single Silver PXT. Head, Heart and Soul, de nieuwkomer, de eerste.
1: Dit is nieuw in de Top Hit 40.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Top hit 40. We make you move. Top! Dit zijn de meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Top hit 40. 26.

A Beautiful Life, maar ik wil niet te pessimistisch zijn. Het zal niet de grootste van Fastboy worden. Want in week 3 begint het al een beetje te sputteren, die hitmachine. Blijft het hangen op 36 deze week. Beautiful Life, Pop Sinclair, die doet wel een goede zaak. 3 winsten, week 2 voor I Can Wait.

0: K2 en Turn the Lights Off.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: Deze geweldige stem van Sia is onderweg voor jou. De beats van Afrojack. En Sam Veld krijg je een tweede keer. Uiteraard gaan we niet twee keer Hey Sun spelen. Maar de nieuwe single, Sinners on the Moon, die staat ook gepland. Zometeen verderop in deze lijst. Eerst verkeer. En dat lijkt wel heel verzachtend te zijn voor de stress als je nu in de file zou staan. Die heerlijke track van Sam Veld. Komt eraan. Kan een kwartier aanschuiven op de A19 naar Kortrijk tussen Wervik en Moorselen. Ook op de binnenring van Brussel schuif je aan. 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. En ook 10 op de R4 van Gent richting Mariakerke tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan. Andere fileplaatsen zijn korter dan 10 minuten.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit is Top.

0: Staat 33 deze week. Sam Feld, Sinners on the Moon.
1: Top hit 40.
0: En dan is het nu hoog tijd voor de hoogste nieuwkomer op Jodel los te laten. Twee nieuw geluiden. We hadden er net al natuurlijk onder meer Silver. En deze keer zijn het echt wel grote internationale sterren. En ja, een ster die al heel lang meedraait. Denk maar aan deze hier, hè. Ik denk dat ze er nog 20 uitziet, maar ondertussen draait tot 50 jaar mee, denk ik, in de muziekbusiness. Madonna en Music en nieuwe muziek, die heeft ze samengemaakt met deze grote ster. Samen met Sabrina Carpenter. Dit is de nieuwe van Madonna en Sabrina. Bring me your love.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Young. Eerlijk gezegd nooit gedacht dat twee samen een nummer gingen maken. Een dansnummer dan nog wel. Milo en DJ-licious.
1: Top hit 40, overzicht 40. I only want you when you're
0: gone, gone, gone. Het is nog net geen gone geworden voor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Deze week op 40.
1: 39.
0: En toen kwam ze weer, de vraag van Ray. Where is my husband?
1: 38.

0: België en Nederland doen het goed samen. Samen muziek maken in de dance. BXT en Silver samen. Het Heart and Soul. De eerste nieuwe van vandaag.
1: 37.
0: Hey Sun. Hey, een eerste keer Sam Veld. Sam met Vice en Hello Black. Gaan er twee achteruit.
1: 36.
0: 36, daar bleef Fastboy kleven met Beautiful Life.
1: 35.
0: Heel catchy, Bob Sinclair en Kaisa. I Can Wait, Baby I Can Wait. 3 vooruit.
1: 34.
0: Het was nog 29 vorige week. Slechte zaak dus voor K2 en John met Turn the Lights Off.
1: 33.
0: Het is verdikke de week niet van Sam Veld. Verlies voor Hey Sun, hoorde net al op 37. En ook met Sinners on the Moon aan het dalen op 33.
1: 32.
0: Als je louter naar de namen kijkt, toch wel een van de opvallendste duo's uit de lijst van de top 40. Madonna samen met Sabrina Carpenter waren de laatste nieuwkomer. Bring Me Your Love.
1: 31.
2: Just remember with four.
0: En zo net gehoord, DJ-licious en Milo. Voorzichtig, 2 vooruit op 31. Forever Yours.
1: De tophit 40.
0: Nu is het tijd voor de superstem van Sia. Je hoort ze op de zalige beat van Afrojack. Ze krijgen een +2 op 30. Awake Tonight.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespen en stier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je bij wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Modu van.
8: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
10: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
11: Geen zorgen.
10: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
12: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
13: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
14: Op Facebook Deva International.
15: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
16: Amai, daar regent hier binnen.
17: Oh, zwaansnanny.
16: Jawel, er staan er niet meer in de living.
17: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
16: Dakmeester?
17: Ja.
16: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
17: Dakmeester. Zwaansnanny, hé. Hey.

0: Ze zijn hier bij Top, de beste hits van deze week. De stijgers zijn deze week groot in aantal met 19 stuks. Maar het zijn wel geen super sprinters. Brian V krijgt er met een plus 5 de titel van de sterkste stijger van de week. Where have you been in de Top Hit 40?
1: Dit is Top.
0: 28 is voor Joe Curry.

0: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Top! Blijf genieten van deze mooie zaterdag. Wij blijven aftellen richting de beste tophit van de week. Nu eerst de topheadlines van 2. Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar is gebeurd. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
5: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is, is een Roemeen van 25. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds een overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
4: De langste vertraging onderweg, waar vind je ze? Op de A19 richting Kortrijk. 20 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. File op de R4 Gent richting Oostakker. Kwartier tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. En ook een kwartier aanschuiven doe je op de binnenring van Brussel tussen Machelen en Zaventem. Andere files, die zijn korter dan een kwartier.
7: Dit is Top. Tophit 40. Jonathan van Helleputte.
4: Jouw vrijdag en zaterdagmiddag bij Top, dat is alleen maar het beste van het beste. En nu een topmeezinger, Koenks, komt eraan. Galaxy.

Fries valt nog weer deze week voor Koens. Eén plaatje eraf op 26, Galaxy. Hij is groot geworden natuurlijk, Koens, met deze This Girl. Hij werd toen zo vaak geboekt dat hij soms een beetje impostor voelde. Zet hij letterlijk zijn appartementraam opende. En overal hoorde hij zijn nummer uit de auto's voorbij komen, uit restaurants, cafés, terwijl hij dacht, ik heb eigenlijk maar één grote gigantische hit gescoord. En ondertussen sta ik wel echt op de grootste festivals wereldwijd spelen. Ondertussen zijn er nog heel wat grote hits bijgekomen. Op 26, Koens en Galaxy. En dit is ook een hele grote geweest de voorbije maanden. Tot in de top 10 geraakt. Nu op de terugweg op 25. Sunny Fordera, D.O.D.

0: Sonny Federa, D.O.D. Think About Us in de top 40. Terugstijgen in week 27, dat is helemaal niet slecht. Hè. Deze week op 25.
1: Dit is top.
0: Nu de tweede keer, Afrojack. Deze keer met Allo Black.

Het is geweldig. Beste weer dat je maar kan hebben op deze zaterdagmiddag. En nog eens de beste tophit. Topic en Becky G. Sorry, papi. En 21 is voor Taylor Swift. Fate of

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Vul je voorraad.

0: aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: We make you move. Top. Dit is de Top Hit 40.

0: met Alok en natuurlijk ook nog Khaled, netjes in de helft van de lijst. We duiken straks trouwens al de top 20 in dus.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: Dat is het resultaat na één maand op het 40 voor die eerste collab van Afrojack en Sia.
1: 29.
0: Negatief stijgers en dit was de allerbeste, de sterkste, de mooiste sprong vooruit. Belgisch, hoera, hoera. Brian V, Where Have You Been?
1: 28.
0: Stay a little longer, maar de vraag is, hoe lang nog? Het gaat zich wat opdringen, die vraag. Na een nieuw verlies, min 4 deze keer voor Joe Curry.
1: 27.
0: One, two, step en kan zelfs met 3 steps tegelijk. Fedde Grant die stijgt van 30 naar 27.
1: 26.
0: Er gaat er één af voor Kungs, Galaxy.
1: 25.
0: Meer dan een half jaar al in deze geweldige lijst. En terugstijgen, stijgen ze Sonny Federa en D.O.D. op 25.
1: 24.
0: 24 en de vorige keer 20, min 4 dus voor Afrojack, Aloe Black.
1: 23.
0: We gaan erop vooruit met 3 plaatsen. Topic en Becky G. En Sorry Papi.
1: 22.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: 21.
0: En Alok en Khalid die krijgen elke plusje bij. Samen dus een plus 2. Dive into me.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Nu een van de sterren uit de 90s. De man achter Blue WD, Gabriel Ponte, staat op 20. Top. We make you move. I don't need your words. If you wanna say yes.

0: Dit is deze week verdwenen in de Top Hit 40.
1: Twee nummers zijn uit deze geweldige lijst gekletterd. Metten en Olivia, With Every Heartbeat. En ook Kevin Harris is nergens meer te bespeuren. Release the Pressure kreeg ook zijn C4. En toch ga je hem horen, Kevin Harris, in deze Top Hit 40. Hoe gaan we dat flikken? Want ja, Kevin Harris zou Kevin Harris niet zijn mocht hij niet al meteen met een nieuwe single klaarzitten. Hij dacht gisteren van, oei, ik lig uit de Top Hit 40. Dus release ik meteen de nieuwe track. Wat hij ook gedaan heeft gisteren op Fresh New Friday. En wat denk je ervan als we hem samen nu zouden ontdekken, die nieuwe track van Kevin Harris? Wel, we gaan het zo meteen doen in Top Fresh. Eerst even kijken waar het onderweg allemaal stropt. Dat is het geval op de R4 Gent naar Oostakker tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. Moet je er 12 minuten bij rekenen op dit ogenblik. En ook richting Mariakerke op die R4 tussen Zelzate-Noord en de Binnenluxlaan. Daar verlies je er 10. 10 ook op de A19 naar Kortrijk tussen Wervik en Moorselen. En 10 erbij op de binnenring van Brussel tussen Machelen en Zaventem. Dat zijn de vertragingen van minimum 10 minuten. Betekent dus dat andere vertragingen minder dan 10 minuten duren.
2: Fintro. Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
0: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helpputten. We make you.

0: Haven en Caitlin Aragon op 17. 16 is zometeen aan de beurt. Die is dubbel Belgisch, hoor je zo. Eerst nog nieuwe muziek.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, we gaan samen nieuwe muziek ontdekken. Deze zomer maakt hij na 22 jaar eindelijk zijn Tomorrowland debuut. Komt het eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd voor hij in Boom terechtkomt? Deze zomer is het geval, mogelijk met zijn nieuwe track in de setlist. De nieuwe single is vooral gemaakt voor zomer- en strandbars, maar ik denk met een stevige remix ook wel voor een festivalweide. Waarom die niet van Tomorrowland? Piano is weer aanwezig op de nieuwe track van Calvin Harris en heeft een jazzy toets, vind ik. En dan is het wel een zeer goede keuze om Jazzy als stem te kiezen. Satisfy heet hij. Calvin Harris en Jazzy. Maar de vraag is, voldoet deze track? Lost hij de hoge Calvin Harris verwachtingen in? Ja of nee? Rate deze grote hit of deze nieuwe hit inwording van Calvin Harris of niet? Laat het me weten via een berichtje in de Top Radio BE-app. Met jouw punt op 10. Hier gaan we. De nieuwe Calvin Harris.
1: Dit

0: Kevin Harris en Jazzy in Satisfy. Allee, wat vind je ervan? Is hij goedgekeurd voor ja of niet? Kijk, je mag even in de rol van muziekjuf of muziekleraar kruipen en jouw rapport in de topradio BE-app droppen. Quoteer hem maar, de nieuwe single Satisfy. Hoeveel punten op 10 mag hij van jou krijgen? Laat me weten. Gewoon een berichtje sturen in de topradio BE-app en jouw commentaar, die mag er absoluut bij. Zeer welkom. Top, top. We make you
1: move. Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je bij wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko?
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modi van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
8: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Moduvan.
6: Gelik wie dat er wint, wie er mooie kabinetten zak slimmer.
9: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
10: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
13: Als een koning op zijn troon.
12: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten. Campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.

0: Zo net kon je dit volledig beluisteren, de gloednieuwe single van Kevin Harris.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: En de vraag is, hoe klinkt die volgens de topluisteraars in de Topradio BE-app? Wel, Erik die deelt een 9 op 10 uit. Gillian geeft Kevin Harris en Jesse een 8 op 10. Goeie vibe. Die de piano doet het wel, persoonlijk. Anne schrijft top, heerlijk nummer. Heerlijk zomers, 9 op 10. En ook tienen heb ik er al zien passeren. En onder andere is die uitgedeeld door Tom en Michelle bijvoorbeeld. Kijk, Kevin Harris en Jesse. Satisfy is beluisterd en goedgekeurd, want hij krijgt een mooie 9.

Eindelijk zijn ze terug aan het stijgen, want de laatste weken toch heel wat verlies. 17 is nu 15 geworden. Alesso en Destiny. En dit blijft hangen op 14. Kygo, Save My Love.

0: Somebody else. 14, Kygo en Khalid, ze zijn er blijven hangen op 14 met Save My Love.
1: Dit is top. We make you
0: move. We move nu even naar de lijst, een hitlijst van 4 jaar geleden. Nog niet zo lang geleden. We gaan eens gespeuren richting de best hits van dat moment. We noteren mei 2022. Wat stond er toen op nummer 3? Dat is deze. De grote Tiësto op nummer 3 met de motto. En heel wat ambiance op nummer 2 met Willy William en de trompetta. En wat was dan de beste dancehit, de beste tophit 4 jaar geleden, mei 2022? Het is zijn een purperen hoogheid. En ik heb het natuurlijk niet over Prince, maar over de Purple Disco Machine. Op nummer 1, mei 22. Purple Disco Machine, dit is In The Dark.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Wie is deze week de populairste tophit? Je hoort het zo in de finale. Eerste nieuws met een overval. Bart weet meer.
5: Goedemiddag. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester. De mannen waren gewapend en hebben enkele personeelsleden vastgebonden. De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Volgende week komt de verdachte voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt beslist of hij aangehouden blijft. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
4: Waar moet je momenteel aanschuiven en verlies je meer dan 10 minuten of... 10 minuten of meer. Binnenring van Brussel tussen Machelen en Zaventem. Exact 10 minuten. En ook 10 minuten erbij op de A19 richting Kortrijk tussen Wervik en Moorselen. Sta je elders in de file? Beter nieuws voor jou, want verlies je minder dan 10.
3: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputte.
4: We gaan dat oeroude spreekwoord nog eens kracht bijzetten. De lesten zijn de beste. Dit is de finale van de Top Hit

thermometer gaat vandaag boven de 20. Mooie lentedag is het. Zeker als je ergens zo buiten van bloemen en planten kan genieten. So much beauty around us. Ik heb het vorige keer al verteld, zeker, hè? Maar ik heb het deze week ook weer gedaan, hoor, op van die mooie dagen. Echt door de tuin wandelen en zo genieten van al die planten die, ja, de bloemetjes uitkomen. De meeste staan al mooi in bloem. En ik heb zo alle kleuren wel een beetje. So much beauty around us. Dat was Last Frequencies op nummer 12. En So much beauty around us. Dat klopt ook wel in de top 40. Hè? De ene grote hit na de andere. En we komen zo dicht tegen de grote finale aan. Want de beste 10 die komen eraan. Nu, Kamrad, hij wil graag terug in de top 10. Hij heeft er al eens gestaan, maar was zo'n beetje weggezakt. En hij is de laatste weken weer flink aan het stijgen. Het is bijna gelukt om weer die top 10 in te duiken, in te wippen. Hij gaat van 13 naar 11. Dus volgende week misschien wel weer top 10 voor Kamrad. Vandaag op 11, dit is Be Mine.

0: Wie weet kan Kamerad dat weer zeggen tegen de top 10. Be mine.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: De top 10 van deze week staat voor je klaar. Eerst een overzicht vanaf 20 naar 11. Opnieuw winst voor Gabri Ponte en Sam Harper. Word stijgt naar 20.
1: 19.
0: Ex-top 10 deze, Thomas Gray, Rumors, min 4.
1: 18.
0: Een korte sexy move van Jason. Een hup van 19 naar 18. Jason Derulo, een sexy for me.
1: 17.
0: Dit is een ex nummer 1. Haven en Caitlin, Aragon, I Run.
1: 16.
0: Bound to be, net als vorige week op 16, Reggie en Laura Tesoro.
1: 15.
0: Zich goed herpakt deze week opnieuw in de stijgende lijn. Alesso en Sasha en Destiny.
1: 14.
0: Dat is dezelfde positie als vorige week.

0: Pikken die Last Frequencies verloren is. Top 10 is hij kwijtgespeeld. 8 is 12 geworden. So much beauty around us. En zo net gehoord, op plek nummer 11, Kamerad en Be Mine.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: We gaan de top 10 induiken nu. Met op 10, Robin Schulz, vorige week 6. Dit is Ambers.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze belofte op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Is deze Bruno Mars failliet of niet?
1: Top hit 40.
0: Bruno Mars failliet, belangen niet, zeker en vast niet, integendeel. Maar het gerucht deed wel de ronde, het gigantische internetgerucht, dat hij zogezegd $50 miljoen gokschulden had in Las Vegas. Ja, het werd zo groot dat mensen memes begonnen te maken alsof hij letterlijk gevangen zat in een casino om zijn schuld te betalen. Fake news, uiteraard natuurlijk. En het grappige is, Bruno Mars, hij kon er zelf wel de humor van inzien en zelf mee lachen. Want toen hij een Spotify-record brak, poestte hij Keep Streaming, I'll be out of debt in no time. Het vermogen trouwens van Bruno Mars, ik heb dat even opgezocht, als je dat wil weten. Je moet niet gaan vergelijken met het jouwe, maar het zijne, dat wordt geschat op 175 miljoen. En er zal nog aardig wat gaan bijkomen met zijn nieuwe succes en zijn nieuwe tournee. Bruno Mars, hij stijgt weer. De 10 van vorige week, die mag je schrappen. Het is nu een mooie 8 geworden. Zeg, en Anja, die is volop van het weer aan het genieten, heeft ze gestuurd in de Topradio BE-app. En nee, ze is niet rustig op het gemakje, een terrasje aan het doen aan zee, met een goede apero. Maar die mag wel volgen straks waarschijnlijk, en dat gaat ze echt wel verdiend hebben. Want weet je, Anja, die is de coastwalk aan het wandelen, 60 kilometer. Zalig met de zon en de oortjes in op top voor de extra goede vibe en de motivatie. En Medusa, ja, die wil graag ook een terrasje aan zee doen. Don't wanna go home. Medusa stijgt er 2 door naar plek 7.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Deze ex-nummer 1 mag je zometeen spotten in de lijst van de Top Hit 40 in de top 10. Offenbach, Miles Away is er zo bij en ook Bebe Rexha is op komst. Maar eerst de nieuwe verkeersupdate. Het is ondertussen 3:30 geworden. Goedemiddag. Het gaat langzaam op de A19 richting Kortrijk tussen Wervik en Moorsele. Verlies je 10 minuten. En 10 minuten moet je er ook bij tellen als je rijdt op de binnenring van Brussel tussen Machelen en Zaventem. In een andere file terecht te komen, goed nieuws, want dan verlies je er momenteel minder zelfs dan 10 minuten.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja...
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.

0: Wie heeft een platenfirma nodig?
1: Bebe Rexha gewoon niet, hè. Ze doet het gewoon tegenwoordig zelf. Na 12 jaar heeft ze de samenwerking met haar platenmaatschappij gewoon stopgezet. Er zat een behoorlijk haar in de boter, dat is duidelijk. En ze boomt nu eigenlijk wel, hè. Nu dat ze echt onafhankelijk werd. Haar nieuwe single, New Religion met Faithless, staat helemaal bovenaan de Amerikaanse dance chart. En wereldwijd bekeken, als we dat even gaan doen, is het ook de beste dancehit op onze aardbol. Om deze week terug op de hoogste positie in de Global Dance Chart. Die lijst, dat weet je, dat hoor je elke vrijdag. En morgen trouwens ook nog eens op zondagmiddag met Koen van der Sloten. De 40 heetste dancehits op moeder aarde. En als ik nog iets mag verklappen, ja, ik heb nu toch al die nummer 1 prijs gegeven. De nummer 2 is deze. Ja, er ligt een ander, legt ook wel op de loer voor die nummer 1. Af te snoepen van Bebe Rexha, want ze stijgen deze week daardoor naar plek nummer 2. Bij ons in de top 40 stijgen ze ook naar plek 4, ook niet slecht.

0: 4, Another and Talk to You. En na 4 komt 3. Ja, straks, maar nu nog niet.
1: De Top Tune of the Week.
0: Want eerst wil ik je nog de nieuwe Top Tune of the Week nog eens voorstellen. Milk Inc. die gaat opnieuw toeren. 30 jaar Milk Inc. gaan ze vieren in de Afwasdoom in Antwerpen. 23 en 24 oktober. En moet je zo lang wachten om ze bezig te zien als je een ticket hebt? Ik denk het niet, want ja, ze gaan her en der ook optreden tijdens de lente en zomers op heel wat festivals. Heel wat kansen om Milk Inc. te zien en te horen. En nu krijg je ook nieuwe muziek te horen van Milk Inc. De opvolger voor deze. Het was de grote comeback hit natuurlijk, met Linda er terug bij hem bij Milk Inc. En kijk, er is alweer een nieuwe single. Na Unstoppable wordt het Madison.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Milk Inc.

0: Top Hit 40.
1: Zometeen het nieuwe podium van de Top Hit 40 met dezelfde drie artiesten als vorige keer. Maar staan ze ook in dezelfde positie als de vorige keer? Het kan, maar het kan ook zijn van niet. Er kan ook een position switch zijn, zelfs op de nummer 1. Hoor het snel, de top 3 die is er zo voor jou.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
2: Schatje?
4: Ja?
2: Zeg, we gaan toch ook moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
4: Ah, oh, bij Revan. Oh. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
5: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
7: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
2: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
2: Ja.
4: Kom eens hier, wacht.
5: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
0: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
8: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
10: Op Facebook Deva International.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaansnanny.
11: Jawel, er staan er niet meer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
12: Dakmeester.
11: Zwaansnanny. Hey.

Zoo. Nummer 3 van deze week, Shakira en Zuzu. Ze heeft een fantastisch groot concert gegeven. Hè? Haar allergrootste concert. Heel wat artiesten die zouden mijmeren en in mijmvallen voor, in zwijmvallen voor zoveel mensen te kunnen ontvangen. Op Cubana Beach in Rio had ze een gratis concert gegeven. Weet je hoeveel mensen daar geweest zijn? 2 miljoen. Ongelooflijk. Shakira heeft opgetreden voor 2 miljoen mensen. Dat moet een ongelooflijke kick geweest zijn. En als je dan denkt van, mocht ik nu eens 5 euro ingang gevraagd hebben, 5 euro voor een ticketje voor Shakira, dat is weinig natuurlijk. En als je dan allemaal 2 miljoen doet, ja, fantastisch hoog bedrag natuurlijk. Hè. Shakira, het Zoo op nummer 3. En deze stijgt weer door naar plek 2. Jennifer Lopez, David Guetta.

0: Save Me Tonight. Ik heb nog één grote hit bewaard voor jou. En dat is de allerbeste van deze week.
1: Top Hit 40 Overzicht 10.
0: Maar eerst nog eens netjes alles op een plaats zetten waar ze thuis horen in de top 10. En deze Robin Schulz zal zich volgende week wel moeten herpakken. Wil hij nog zijn top 10 plekje behouden en niet verliezen van 6 naar 10 met Ambers?
1: 9.
0: Deze zijn nieuw in de top 10. Gordo en Renier Sonneveld. Loco Loco, vorige week 11, nu 9.
1: 8.
0: Bruno Mars zit duidelijk weer in de lift. Hij stijgt weer 2 plaatsen met I Just Might.
1: 7.
0: Hoger of lager of blijven zitten? Het is hoger geworden. 2 plaatsen zelfs. Van 9 naar 7, Medusa.
1: 6.
0: Het is de best scorende Franse productie op dit moment met een dance hit. Offenbach, Miles Away op 6.
1: 5.
0: Vijf, dat betekent wel eentje lager voor Bibi Rexha deze week met New Religion.
1: 4.
0: En de Hollanders die profiteert ervan. Another doet er hun profijt mee. Stijgt van 5 naar 4. Talk to you.
1: 3.
0: Ex nummer 1, vorige week gedaald van 1 naar 2. En nu gaat er nog een plaatje af op 3 deze week. Shakira en Zoo.
1: 2.
0: Enige hoger, Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Ze hebben terug zicht op de nummer 1, want ze stonden een tijdje geleden helemaal bovenaan.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Het lentegevoel van vandaag, dat gaan we meteen opschalen naar het gevoel van zomer. Een leveltje nog hoger met vakantie, strand, zon, zee, palmbomen, cocktails, festivals. Mag ik nog doorgaan? Of moet ik hier stoppen? Te veel dromen? Dat mag toch. En het gaat nu gebeuren met de nummer 1. Want opnieuw de Bausa op de bovenste plek van de Top Hit 40. De best scorende, de populairste, de meest gedraaide Top Hit van deze week.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. En dan is het 4 uur, dan is het tijd voor de Top Headlines met Nico. Hey, goedemiddag Nico.
3: Goedemiddag. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek, bij Grimbergen, zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
4: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
3: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Péter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte de eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
2: Dankjewel. Als je onderweg bent, is er één plaats waar je even moet opletten en waar je een kwartiertje kwijt speelt. Op de Brusselse buitenring op dit moment is dat het geval. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem beland je nog in een andere file. Ja, dan is het voor minder dan 10 minuten op dit moment.
5: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
2: Morgen is het moederdag, dus de boys van Mojo die dachten, we gaan alle ladies in de picture zetten. Dus niet alleen de mama's. Oh, het zijn zo'n players, hè.

Boney M, Majestic en Ra Rasputin. Er zijn van die artiesten die redelijk voorbereid netjes hun ding doen. Ik bedoel dan gewoon op het podium blijven staan. En als ze dan toch even de zaal induiken, ja, dan is dat met een paar security boys en girls achter hen. En ook dat is, dat weet je vast wel, gewoon lekker afgesproken natuurlijk. Maar er zijn ook andere artiesten die af en toe wel eens ergens opduiken waar je dat totaal niet verwacht. Ik zeg maar iets, in een supermarkt bijvoorbeeld, of in een Irish pub, of ineens in een parkje, of in de kleedkamer van een voetbalploeg. Heeft hij vorige week trouwens nog gedaan. En dat komt ook omdat de man waar ik het over heb niet zoveel nodig heeft om daar een fantastisch mini-optreden te geven. Zijn stem heeft hij sowieso al bij en een gitaar heeft hij wel ergens verstopt onder zijn jas. Ik heb het natuurlijk over Ed Sheeran, die eigenlijk ondertussen al de master is in het opduiken op van die gekke plaatsen waar je het niet verwacht. En hier bij Top duikt hij nu ook op. Samen met Justin Bieber is dit I Don't Care.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis.

0: kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Dit is het weekend van Top. Het beste zonnige en zomerse weekend. Dat gevoel kan je alvast krijgen dankzij deze Karol G natuurlijk. Maar het heeft er ook wel mee te maken met het feit dat de zon ook echt aan het schijnen is op heel veel plaatsen. En dat je ervan moet profiteren, want morgen zou het net iets minder zijn. En volgende week is het vooral iets frisser eigenlijk. Dat je daar best moet door rekening houden natuurlijk, dat het iets frisser wordt. Maar misschien ben je op dit moment wel aan het profiteren van allebei. Ik bedoel dan van het feit dat het weekend is en van het feit dat de zon schijnt. Als je in het gelukkige team zit, waarbij je dubbel kan profiteren, dan mag je het altijd laten weten. En via de topradio BE, wat ben je zoal aan het uitsteken? Het zou ook kunnen dat je in de club zit van de werkende mensen, ondanks dat het zaterdag is. Wel, dan mag je het ook altijd laten weten. Want ik steun hier iedereen, ook diegenen die niet werken natuurlijk. Dat doen wij hier bij Top. En trouwens ook TK Russell steunen we. Want die kerel die heeft wat last van afscheid nemen. Can't be a goodbye, zegt hij. Nee, voorlopig mag je nog blijven.

0: soort tikkertje voor volwassenen eigenlijk. Cochin en Catch. Maar het kan ook zijn dat het iets anders bedoelt eigenlijk. Wat ben je zo aan het uitsteken? Een paar berichtjes die binnenkomen via de topradio BE-app is er onder andere Dave die in Heijsseldenberg aan het ploegen is en aan het genieten is van het zonnetje. En Lopken heb ik ook nog gezien hier. Twee hardwerkende mensen at Labo Eurofins. Daar wordt er nog keihard gewerkt. Groetjes van Lopke en Jentel. Als je op dit moment ook nog aan het werken bent of aan het genieten bent van het zonnetje, kan natuurlijk ook zonder dat je werkt. Je mag het altijd laten weten via de topradio BE-app. En als je onderweg bent, dan is er één plaats waar het langer duurt dan 10 minuten als je in een file belandt. 20 om precies te zijn op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Moet je er dus die 20 minuten bij tellen op dit moment?
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Prospa en Free Your Mind. En als jouw mind een beetje moet gefreed worden, we doen maar even alsof dat mooi Nederlands is. Ah, wel, kijk, dan denk dat ik de ideale oplossing heb.
1: Dit is Top.
0: Allee, ja, het is te zeggen, ik heb de ideale oplossing zien binnenkomen via de Topradio B-app en het was dankzij Patricia. Goedemiddag, Patricia.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, als je je hoofd een beetje wil vrijmaken, volgens mij moet ik dan bij jou zijn.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Vertel, wat ga je uitsteken vandaag?
2: Wel, ik ben onderweg momenteel naar het ballonteam waarbij ik groef.
0: Ja.
2: En dus we gaan straks een ballonvaart maken. Allee, ja, de ballonvaarder gaat tenminste een ballonvaart maken met zijn passagiers. Maar ik mag elke keer die ballon volgen. En dat is ook rustgevend, want uiteindelijk, ja, die ballon volgen moet er ook kunnen. Dus dat is niet zomaar een ballon volgen. Dus je moet weten waar je mag rijden, hoe je moet rijden. De ballon een beetje in de lucht kunnen volgen. Maar dan ook via de weg kunnen volgen. Dat je tegen dat een ballon gaat landen, die een ballon ook kunt inbakken terug. Eerst uitpakken, dan terug inpakken.
0: Maar volgens mij lijkt dat niet zo... Ja, dat lijkt me niet zo'n rustige job eigenlijk. Want volgens mij, je moet die dan volgen, maar je raakt er niet. Volgens mij heb je meer stress dan de mensen die in die mand zitten.
2: Nee, toch niet, maar er is een hele voorbereiding aan te passen, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Want je hebt ook doorgestuurd, dat je straks in een ballon zit die lijkt op een aardbei. Klopt, hè?
2: Dat klopt. Die ballon is inderdaad in de vorm van een aardbei. Dus de hoogstraat veiling heeft een ballon die in de vorm is van een aardbei. Dat klopt.
0: Ja, die ding die snap ik volledig natuurlijk, want de hoogstraat aardbeien die zijn heel bekend natuurlijk. Maar ik stel me iets voor, dus je zit daar op een gegeven moment dan romantisch in die mand. Je bent aan het genieten van het uitzicht.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment gebeurt, maar dan superluid, dan is de romantiek toch voorbij of valt dat mee?
2: Nee, van die brander heb je niet zoveel last buiten dat dat warmte geeft. Maar van die brander dat valt eigenlijk best mee. Dus dat blijft rustig daarboven. Je hoort van alles, zowel diergeluiden als mensen kunnen horen, maar auto's hoorden niet.
0: Ah ja, oké. Okay. Zijn er soms mensen die roepen naar jullie?
2: Daarom dat het ook zo rustig is. Ja, toch wel.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: En dan is het natuurlijk leuk om terug te roepen en te zwaaien, hè, want dat kun je ook zien. Hè. Allee, als ze laag genoeg zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Als er is echt op hoogte, dan is dat minder. Maar het is zeker aangenaam.
0: Jawel, beste Patricia, ik wens jou heel... Ah ja, ik wens jou heel veel plezier in ieder geval met al hetgene wat je daar gaat uitsteken. Houd de aardbei daar goed in de gaten, maar dat gaat dan, zoals ik hoor, perfect lukken. Ik wens jou een hele fijne namiddag en veel plezier met werk straks.
2: Dankjewel. Ik dank je vriendelijk en alvast een fijne avond en nog een fijn weekend.
0: Yo, dada.
2: Dankjewel, dada.

0: Sjoesje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, hè?
3: Ik zeg het toch.
4: Kom eens heren, wacht.
3: Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
0: Zeg. Daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Kom eens heren, wacht.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
1: Yo, Ask.

0: Het is weekend.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: En dat wil zeggen dat het beste van Jeroen en Koen online te vinden is via onze website topradio.be, in de topradio.be trouwens ook, en via al onze socials die we ooit de wereld hebben ingestuurd en ooit geregistreerd hebben, daar kan je het ook vinden. En dat is super interessant, vooral als je Jeroen en Koen mist, dan kan je op die manier, dan zijn ze toch een beetje bij jou natuurlijk, en je ziet hen ook, dat is vaak een voordeel om hen te zien, want ze steken heel veel zotte toeren uit. We proberen dat dan in een paar minuten te proppen, en afgelopen week was er dat probleempje met de stem van Koen. Allee, het is te zeggen, hij had last van een keelontsteking. En ik zeg nu wel last, maar in het geval van Koen was het eigenlijk een voordeel. Of misschien ook weer niet. Het is hoe je het bekijkt.
2: Lost frequencies.
3: Oh, my zeg.
2: En zo,
3: de dag hoort. Diep,
2: ja, ja.
3: Lost frequencies.
4: Ja, maar, allee.
3: Ik zou dat houden, jong, die keelontsteking van u.
4: Ik wil het gewoon plaatsen afkondigen. Ja. Moet daar zo geen spel van maken?
2: Nee. Lost frequencies.
3: Maar jongens, toch.
4: And so much beauty around us.
3: Wat een stem. We
2: moeten daar iets mee doen.
4: Ah, dank je.
3: Op de radio kunnen gaan werken. Ja, ik heb maar een ideetje, hè.
1: Ja. Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen vanaf 6 uur voor meer ongehoord.

Moest je toevallig het tv-programma Temptation Island niet kennen? Wel kijk, je kan het ook samenvatten in twee tracks. Dit is er alvast eentje van. Show Me Love, daar zijn ze naar op zoek. Ah ja, sommige toch. Sommige deelnemers aan Temptation Island. Maar wat je daar vooral vaak gaat zien passeren als je kijkt naar Temptation, dat is eigenlijk dit. Niet Coyle Ray, maar wel waarover het gaat hier. Players. Massaal veel.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Straks is er nieuwe muziek van Silver en een terugblik naar Top DJ Battle van gisteravond. Maar eerst is het Bart met de Top Headlines.
5: Goedenavond. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
6: De Europese Unie is heel complex, voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
5: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
7: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
5: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met namiddag kans op regen en 20 graden, maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog, vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
4: Dankjewel Bart, en een vast excuus voor die knopjes waar ik aan zat. Dat geplingel hoefde er niet per se tussen te zitten. Als je onderweg bent, een kwartier aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, dan moet je er een kwartier bij tellen op dit moment.
8: Dit is Top.
4: Lost Frequencies zingt So Much Beauty Around Us. Ik heb eens rondgekeken. Ik zie hier de papier liggen, een oude doos. Beetje stof ook. Vervelend.
8: Top.

0: Ah, het is zo spannend, er staat zoveel op het spel.
1: Top DJ Battle.
0: Ja, ik heb het dan bijvoorbeeld over een jaar lang exposure hier op Top. En je kan jezelf ook de winnaar noemen van Top DJ Battle 2026. Maar vooral ook, je gaat regelmatig te horen zijn als guest DJ eigenlijk hè, in Top Mixtape. Tijdens een van de avonden hier. De opening set, dat is misschien nog wel het zotste van allemaal dat er te winnen valt van de V-Session Stage op Tomorrowland op zaterdag 18 juli. En er horen ook een paar backstage passen bij voor Tomorrowland natuurlijk. En het is sowieso een unieke ervaring. Dat staat er op de planning. We hebben al twee finalisten die het volgende week woensdag tegen elkaar gaan opnemen. Stef Santé is er eentje van. May is de andere. Woensdag om 1 uur, dan begint die grote finale. Om 7 uur weten we uiteindelijk wie de winnaar wordt. Maar er zijn drie finalisten. En dat laatste, dat moest gisteren nog even geregeld worden in de party room bij Wouter. Twee kandidaten gisteravond. Mayday, 21 jaar. Roos heet ze in het echt. Is nog niet zo super lang bezig met DJ'en. Wel heel actief op TikTok. En Mace, kerel, 23 jaar. Brent heet hij in het echt. Draait al even langer mee in de scene. En is vooral al bekend van de vlogs die hij maakt van al zijn sets. En tussen die twee ging het dus. En het was super spannend, want het scheelde maar een half puntje.
2: Welke naam zit in deze enveloppe? Hier komt hij, hè. De laatste finalist voor vandaag is... Mace.
3: Dankjewel.
0: Ah, dikke proficiat aan Mees. Hij is er dus bij volgende week woensdag. Vanaf 1 uur kan jij er ook van genieten hier bij Top. Allerlei sets die gaan passeren, allerlei opdrachten die de kandidaten ook te verwerken gaan krijgen. En uiteindelijk weten we dan rond 7 uur, iets voor 7, wie de grote winnaar wordt. Ik heb hier ook al een interne mail zien passeren. Daar staat bij dat zowat elke hoek hier op de vloer bezet gaat zijn, van de redactie tot de vergaderruimte. Het enige apparaatje dat nog vrij is die dag is de koffiemachine. Alhoewel, tegen dat het zover is, hè. Geniet er vooral van. Hè. Nu woensdag vanaf 1 uur...

0: Vlinders in de buik. Van Rita Ora en... Als je nog een klein beetje geduld hebt, dan passeert deze Sigala en Riptide. En ah ja, Silver heeft een nieuwe track uit. Hoe die klinkt, wel, je gaat hem straks ook ontdekken na dit.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Ici XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Ici XL. Love to see you
3: shine. Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Die waren afgelopen donderdag te gast bij Bram in de avondshow. Het had te maken met de nieuwe track die ze samen hebben gemaakt, waar onder andere een heel bekende sample in zit, Turn the Tide van Wout en Sylvie. En BXT had daar op een gegeven moment het idee opgevat om een keertje een DM te sturen naar Sylvie. En hij had er ook ineens een idee bij gepitcht. Het idee van, goh, laten we een nieuwe track maken en laten we dus die sample erin stoppen. En Bram wilde afgelopen donderdag wel eens weten hoe die samenwerking eigenlijk verlopen is tussen BXT en Wout en Sylvie.
1: Leuk hoor. Nee. Nee, het is heel leuk. Het is veel beter dan in het noorden van Nederland, want hier verstaan ze me wel.
2: Ja, ik begrijp hem. En omgekeerd?
3: Ja, heeft wel geluk. Hij heeft toevallig net de twee allerleukste Belgen natuurlijk. Ja.
4: En hij heeft ondertussen ook al een beetje campies geleerd van mij, dus komt allemaal goed.
0: Een beetje campus heeft hij al geleerd. Hij kan al een beetje campus klappen, zoals ze dat daar zeggen. Dat is altijd makkelijk. Maar er is nog iets anders dat hij kan leren van Sylvie. En dat hadden wij persoonlijk niet zien aankomen. Het gaat wel een beetje doorzettingsvermogen vragen, denk ik. En ik weet ook niet of het hem gaat lukken om dat talent, dat verborgen talent dat Sylvie blijkbaar heeft, om dat zomaar vlotjes over te nemen. Want op een gegeven moment vroeg Bram, wat is jouw verborgen talent en vooral wie van jullie twee, ik bedoelde dan Wout en Sylvie, heeft een verborgen talent? Het antwoord was al heel duidelijk, het is Sylvie. Maar mannekes, wat een talent is dat zeg?
3: Sylvie, uiteraard.
4: Verborgen talent dan nog wel?
3: Nee, dat is niet verborgen.
4: Wat is mijn verborgen
2: talent? Oké, wat is het verborgen talent van Sylvie? Dat wil ik wel weten.
4: Nee,
3: gaan we deze echt doen? Nee, je moet het niet doen, maar ik mag het zeggen. Ik ben er fier op dat ik u ken met dat verborgen talent. Bram, kent jij iemand die in zijn voeten kan klappen?
2: Nee.
3: Dus mensen klappen in hun
2: met
3: handen.
2: Met beide voeten tegen elkaar.
4: Ik kan met mijn voeten,
3: kid you not.
2: Okay.
4: Ja. Ik kan echt mijn enkels zo buigen dat...
2: Ja, dan.
0: Maar hoe zot is dat zeg? Ze heeft het een beetje later ook bewezen en we hebben het ook echt gezien. Ze kan effectief in haar voeten klappen, zoals we dat dan zeggen. Hoog tijd om die nieuwe track erbij te halen. Hè. Met zoveel talent, vooral het voetengeklap van Sylvie, dat je niet per se gaat horen in de track. Wout, Sylvie en BXT zijn onderweg met dus die nieuwe track. Head, Heart and Soul.

Het verborgen talent van Sylvie van Silver is dat ze in haar voeten kan klappen. Dus niet gewoon in je handen klappen, maar in je voeten klappen. Chris stuurt door via de topradio BE app dat hij blijkbaar, ik heb het nu niet getest, maar dat hij blijkbaar het talent heeft dat hij het gepiep van vleermuizen kan horen. Blijkbaar vroeger, het boerderij waar hij woonde, kon hij dat gepiep, het geluid eigenlijk dat vleermuizen maken, ook zelf een klein beetje horen. Vind ik wel straf eigenlijk. Als je toevallig ook een verborgen talent hebt, je mag het altijd doorsturen. Hè.

0: Craig David en Insomnia. Straks passeert er een ex-top tune of the week. Maar eerst even meegeven dat je een kwartier aanschuift op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook een kwartier extra op de A19 als je rijdt richting Kortrijk tussen Wervik en Moorsegel op dit moment.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: something I want to talk about.
1: Ah, wel, dat is niet toevallig, want ik wil hier ook iets vertellen eigenlijk op de radio. Dat er straks een vrouw aankomt met een heel lange tong. Ja, ze heeft die een paar dagen geleden geshowt via socials. En ik kan zeggen, het is best een groot exemplaar. Straks is Anne-Marie onderweg met Ciao Adios. Eerst een kerel die ook graag uitpakt. In zijn geval met zijn hele grote trompet. Gewoon een trompet, hè. Willy William is onderweg met

0: is weg, hè. Ja, ze is erbij weg. Anne-Marie en ciao, adios was dat. Ik blijf nog even. Ik ga onder andere nog kijken wat je straks mag verwachten bij Jeroen in Top Schaamteloos. En ik breng ook nog een bezoekje aan de bar samen met Shabuzi. Oh, druk dat het hier is, hoor. Druk. Top. We make you
1: move. Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winneke en Michael Amani. Dreambeats, where music.

0: weken, wat zeg ik, maanden heeft hij bovenaan gestaan in de top 40.
1: Everybody had bargain tips.
0: Dit is Jaboezie en de Barsong. Als je de lijst van nu wilt checken, dat kan via topradio.be.

St. John heeft geen Antwerpse mama. Ja, dat is duidelijk, want hij staat hier nu al met zijn bos rozen. Ja, morgen is moederdag natuurlijk. Hè. Dus als je nu denkt van oei, stresske, wel, morgen kan je het nog allemaal fixen als je morgen vroeg snel naar de winkel gaat. Behalve dus als je mama een Antwerpse is, dan heb je nog tijd, joh. Ho, tot 15 augustus, want dan is het haar moederkesdag. En morgen trouwens kan je morgen vroeg ook wakker worden met Alexander Balkens in je oren vanaf 9 uur. Om 12 uur is er niet zwanzen maar dansen. En dan om 4 uur is er de Global Dance Chart natuurlijk met Koen van der Sloten. Maar dat is allemaal voor morgen. Al die rozen en bloemen en zo en pralines, dat is voor morgen. Misschien moeten we eens denken aan een dikke 5 minuten. Dan is het 6 uur en dan is er Jeroen met Top Schaamteloos. En dit kan je onder andere verwachten. Show us what you got when the motherfucking beat drops. Een rustig eerste uurtje. Natuurlijk niet, want dat is Top Schaamteloos. Cannonball en Showtek zit er onder andere tussen. En deze mag je ook verwachten. Americano. Heerlijke schaamteloze track, We No Speak Americano. Veel plezier met Jeroen, die er is tot middernacht. Ciao!

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester Bart Laremans.
5: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
4: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er sprake van vier Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De vier hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Tender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En blijft fris bij 12 graden.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

0: Oké, we no speak Americano, dat kan allemaal goed zijn, maar wij spreken wel de taal van het feest en de absurditeit in één. Goedenavond.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos. Let's go. Let's go.
0: Ja, toch ook een beetje van de absurditeit, hè? Want alle plaatjes, daar is toch een klein hoekje af. Welkom.

Deze week nog in de pers verschenen dat ze opnieuw volop gaan optreden. Touch of Joy. Waarom niet, zegt Sergio daarover. Je zou kunnen zeggen waarom wel, maar goed. Het is wel plezante muziek natuurlijk. Don't give it up. En we geven inderdaad niet op. Straks gaan we keihard door met DJ Fred, Dizzy Rascal, de Poco Loco Gang. En nu al Didi.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. We make
4: you move. Stop! Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: Ik weet niet of het jou al opgevallen is, maar we hebben nogal de gewoonte om de rubriekjes die in dit programma zitten zo'n beetje te shuffelen. Niet altijd in dezelfde volgorde. En in dat kader is nu tijd voor...
1: De Schaamteloze Wisselbeker.
0: Schaamteloze Wisselbeker, de prijs die niemand wil winnen. Het is een grappig verhaal en het gaat over de paus. Ik weet dat is een combinatie die je niet veel tegenkomt. Grappige verhalen en de paus, maar dit is er zo één. Want ja, als je verkozen wordt als paus, dan moet je natuurlijk ook praktisch een paar dingetjes regelen. Dit is een waar verhaal, zo lijkt het mij toch. Al was het maar omdat het verteld wordt door een zekere Tom McCarthy. Hij is een goede vriend van de paus en heeft tijdens een dienst een opmerkelijk verhaal verteld. En dat kan ik je zelfs laten horen.
2: 2 months in, he calls his bank in South Chicago to change his phone number. And I think his address. And so he gets a lady, says, yes ma'am, I'm Robert Prevost, I'd like to change. She asks all the security questions. And then he says, oh, I'm sorry sir, it says here you have to come in person. And he said, well, that's not going to, I'm not going to be able to do that. We can't change, no, sir. I gave you all the security questions. I'm sorry, sir. Would it matter to you if I told you I'm Pope Leo? She hung up on him.
0: Dit is dus een verhaal dat helemaal viraal gegaan is. De paus. Ja, als je verkozen bent als paus, dan verhuis je natuurlijk naar het Vaticaan, naar Vaticaanstad. Dus hij wou zijn adreswijziging doorgeven aan zijn bank. En op het moment dat hij zei, hallo, het is hier met de paus. Even hebben ze gewoon opgehangen. Zo zie je maar. Je denkt altijd, als je een bekende mens bent, een wereldleider in dit geval, dat er heel veel deuren, in dit geval heilige deuren, voor je opengaan. Maar er gaan er blijkbaar ook dicht. Maf. Dus de Schaamteloze Wisselbeker is voor de klantendienst van de bank van de paus.

Voilà, het plaatje helemaal op ons lijf geschreven, want je moet een beetje bonkers zijn om dit programma te kunnen genieten. Een beetje zot, met andere woorden, Dizzy Rascal hebben wij geen moeite mee. Beste vrienden, ook vandaag hebben wij weer een paar plaatjes in ons archief opgesnord. Dingen die je dus voor het allereerst gaat horen in Schaamteloos. En het is aan jou om te beslissen of het ook voor het allerlaatst is. Er passeren er wel een paar in de loop van de uitzending, want ja, hey, we hebben tijd, hè. De hele zaterdagavond is voor ons. En het eerste voorbeeldje krijg je zometeen. Eerst nog deze, maar die ken je al lang natuurlijk. De Poco Loco Gang.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachten ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.

Soms komen wij zo van die dingen tegen in ons archief en kunnen we ons wel voor de kop slaan dat we dat tot nu toe helemaal vergeten zijn. Ja, en dan is het nu aan jou om te oordelen of dat terecht is. Met andere woorden, helemaal voor het eerst in Schaamteloos. En wat vind je ervan? Zo simpel kan de vraag soms zijn. Dit is Club Kid, Don't Stop.

we hier kunnen spreken van een heel grote hit. Maar misschien wel iets dat de tijd zal, de tijd zal overleven in Schaamteloos. Dat hangt van jou af. We stellen hem aan je voor. Don't Stop van

0: Zetteloos.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
6: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
5: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zuldwaardig en Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
7: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
5: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
4: Dit is Top.

Ja, soms kan muziek heel persoonlijke herinneringen oproepen. En als ik dit hoor, moet ik eigenlijk altijd bijna aan hetzelfde denken. Want dit stond op een van de allereerste cd'tjes die ik ooit kocht. Ja, dat is natuurlijk misschien een link die jij er niet mee legt naar deze Felix. Maar ik wel. Don't You Want Me. En zo zijn we aan deel 2 begonnen.

De eeuwige meezinger, la da da di da da da da, Labouche and Be My Lover. En misschien kan je straks ook meezingen met de Benga Boys, de Beat, de Wizzies, de New World Sound. Of misschien met deze al, ja, het betere weer hebben we vandaag toch gehad. Hè? Dus zomersplaatje, waarom niet? Master KG, Jer

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar

0: reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspeler.

0: Al zeg ik het zelf, hebben we deze week een hele toffe.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Met andere woorden, een nieuw nummer dat we voor het eerst aan je voorstellen en dat wat ons potentieel heeft om heel populair te worden. Al was het maar omdat het groepje in kwestie... Ja, echt schaamteloos gekopieerd is het niet, maar ze hebben wel goed geluisterd naar de meisjes van Blackpink, die er eigenlijk niet in slagen om met een goede opvolger te komen voor die Jump. Ja, dan doen wij het maar, hè, dacht Cat's Eye, want zo heet het project. Ontdek het samen met ons. Helemaal vers, helemaal nieuw en dus voor het eerst in schaamteloos. Dit heet Pinky.

Net zoals bij Blackpink zijn de laatste 30 seconden de plezantste eigenlijk. Cat's Eye met Pinky Up. Wat vind je ervan? Het is helemaal nieuw. Als je hem goed vindt, dan ga je meer horen hier bij Schaamteloos.

0: 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Top Techno.
5: Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno.

0: Dan het volgende hoofdstuk van...
1: Stop schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Alweer een dingetje dat we gevonden hebben. En het is een beetje de schaamte voorbij. Dat we die nog niet hebben opgenomen in de playlist van Top Schaamteloos. Ja, je hebt zo van die artiesten waar zowat alles goed van is. Hè? Ja, je moet bijna niet luisteren naar het nummer. Als je die naam ziet staan, dan denk je... Oké, gooi er maar bij. Join the club. Dat gevoel heb ik een beetje bij Jesse. Die heeft toch geweldige dingen gemaakt. Hè? Met en zonder de McKenzie. Dit is er eentje zonder Jesse. Een vergeten nummer. Het heet Enchanted.

Ja, die stem herken je uit de duizenden natuurlijk. Jessie met Enchanted. Is het een schande of niet dat we die tot nu toe in ons archief hebben laten wegkwijnen? We kunnen er iets aan doen. Stem voor haar.

Rustig, want met al die gasolina van Daddy Yankee, ja, zo wordt het wel een dure uitzending vanavond aan de huidige brandstofprijzen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, laat ons eerder rustig en op het gemakske al fluitend richting het derde deel gaan, zo meteen na 8 uur. Dit is Vloed.

Liefde en haat liggen heel dicht bij elkaar, hoor je wel eens. Et voilà, dat de meeste plaatjes gaan over de liefde, maar af en toe ook eentje over de haat. Blijkbaar geen enkel probleem voor Milk, Ink en Sylvie. I don't

Derp van Derp kenden we al. De Retro Project deed er dit creatieve dingetje mee. Derp for Fun. En straks hoor je ook nog, oh god, daar is hij weer. The Crazy Frog heeft ook een nieuwe single, die ga ik je besparen. We houden het bij die heel bekende Axel F. Ook de banaan is erbij van je broer. We hebben straks Xandy, want het Songfestival komt er volgende week aan. En nu al, to Fabiola. I lift you up to the high.

0: Tegenwoordig is het een makkie om iemand te vinden die zich bezondigd heeft aan...
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, ja.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: En betrapt.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, deze week gaan we als uitgangspunt een oude jaren 80 hit boven halen. Ik heb altijd een aangename muziekje gevonden. Kijk, hier is het. Een beetje een vergeten nummer. 1982 spreken we. Het is een zekere Gary Lowe. En het heet, ik weet niet of je het ooit gehoord hebt hoor, La Collegiala. Mike vereenzelvig het. Ik moet de cijfers eigenlijk eens opzoeken. Het is puur op het gevoel dat ik dit zeg. Dat dit een zomerhitje was, ja, zo klinkt het in ieder geval, hè. En zo verder enzovoort. Nee, tof muziekje. En misschien omdat het net bijna helemaal vergeten was, zag Topic zijn kans schoon om er iets mee te doen met deze Collegiala van Gary Lowe. En dit is hun versie geworden.

Nou, je kan zeggen wat je wil van deze schaamteloos gekopieerd. Ze hebben in ieder geval wel die zomerse sfeer erin gehouden. En ze verontschuldigen zich voor een en ander. Dat is toch ook iets waard. Sorry Papi van Topic en Becky G.

0: moeten we toch even de hele mensheid onder zijn voeten geven.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ik heb het daarnet al even ter sprake gebracht dat er een nieuwe single gesignaleerd is van The Crazy Frog. Ik kan hem niet laten horen hoor, maak je geen zorgen. The Crazy Frog heeft een versie gemaakt van Mr. Saxo Beat. Ja, je weet het maar nooit, hè. Misschien komt hij vroeg of laat nog in Schaamteloos terecht. Maar ja, dan denk je van, dat beest heeft ons al, wat is het, 20 jaar geleden zodanig geïrriteerd dat je denkt dat iedereen al lang zijn buik ervan vol heeft. Maar nee hoor, dus die nieuwe single die is op YouTube ook terechtgekomen en heeft daarin amper 10, 12 dagen tijd bijna 2 miljoen views of wat was het gehaald. Ja, kijk, zolang jullie dat dus massaal blijven bekijken, gaan we er nooit van af geraken, hè?

Ik heb er ondertussen even de exacte cijfers bijgehaald wat dat Crazy Frog verhaal betreft. Het is nog erger dan ik dacht. Op amper 2 weken tijd heeft dat filmpje van de Crazy Frog op YouTube 3,3 miljoen weergaven. Stop het. Ik stop hier nu meteen een banaan in mijn oor. Dank u wel.

0: weet niet of je bekend bent met het woord plugger.
1: Topschaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Een plugger, dat is een man die muziek aan de man moet brengen. Of aan de vrouw, aan de vrouwelijke DJ. Een muziekpromoter, met andere woorden. Iemand die werkt voor een platenmaatschappij die dan bepaalde nummers introduceert bij mensen. Ja, die werken voor een radiostation of op feestjes draaien of grote festivals. En ja, dus proberen om hen zo ver te krijgen dat ze dat nummer draaien, zodanig dat een groot publiek het leert kennen. Waarom begin ik over die pluggers? Ik heb de indruk dat ze niet zo actief meer zijn, want tegenwoordig de meeste artiesten die regelen het wel even zelf via het internet. Maar goed, vroeger kon je in deze sector er niet naast. Je werd constant geconfronteerd met pluggers. En in die tijd, waar het plaatje nu zich afspeelt, ja, daar zitten we dan. Want dit is een nummer dat een hele goede plugger had. En daardoor werd het heel veel gedraaid in discotheken en dergelijke. Maar op de radio is dat niet echt gelukt. Maar goed, vandaag kennen we dus Schaamteloos en kan het wel. Luister even mee naar deze Funny F met

0: Funky.
1: Misschien een grote onbekende voor jou, deze Funky van Funny F. Maar we geven hem helemaal een kans, als zijn de schaamte voorbij. Uit het verleden dus, maar nog nooit in schaamteloos opgedoken. En aan jou om te beslissen of hij mag blijven. Stem maar via de top-app.

meteen nadat de Eurovisie Songfestival liedje van Xandy One Life draait, we deze van Kraantje Papi. Want ja, volgende week wordt het voor heel veel landen in het Songfestival weer inderdaad pompen of verzuipen.

Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Double Vision aan het begin van deel 4 van Schaamteloos op zaterdagavond. Dus als je nu pas komt aankloppen bij ons, ja, dan heb je de helft al gemist. Maar geen probleem. De tweede helft, Money Time. Die gaat nu beginnen tot middernacht. Gaan we keihard door en zet je alvast in de juiste dance move met deze. Hop.

Ja, die hoef ik amper nog voor te stellen, denk ik. Hè. Barbra Streisand van Dark Sauce. En welke juweeltjes hebben we nog allemaal voor jou dit uur? Onder andere Last Go, The D-Devils, Snap. En nu deze, DJ Rebel. Een tijdje geleden dat we die nog eens boven gehaald hebben. Ai, piraatjes. Dit heet The Black Pearl.

0: je nou de snackbar? Kaas of ik?
1: Ik weet niet of het jou al opgevallen is, maar we hebben nogal de gewoonte om de rubriekjes die in dit programma zitten zo'n beetje te shuffelen. Niet altijd in dezelfde volgorde. En in dat kader is nu tijd voor...
2: De Schaamteloze Wisselbeker.
1: Schaamteloze Wisselbeker, de prijs die niemand wil winnen. Het is een

0: verhaal. En het gaat over de paus. Ik weet dat is een combinatie die je niet veel tegenkomt. Grappige verhalen. En de paus, maar dit is er zo één. Want ja, als je verkozen wordt als paus, dan moet je natuurlijk ook praktisch een paar dingetjes regelen. Dit is een waar verhaal, zo lijkt het mij toch. Al was het maar omdat het verteld wordt door een zekere Tom McCarthy. Hij is een goede vriend van de paus en heeft tijdens een dienst een opmerkelijk verhaal verteld. En dat kan ik je zelfs laten horen.
1: 2 months in, he calls his bank in South Chicago to change his phone number. And I think his address. And so he gets a lady, says, yes, ma'am, I'm Robert Prevost, I'd like to change. She asks all the security questions. And then he says, oh, I'm sorry, sir, it says here you have to come in person. And he said, well, that's not going to, I'm not going to be able to do that. We can't change, no, sir. I gave you all the security questions. I'm sorry, sir. Would it matter to you if I told you I'm Pope Leo? She hung up on him.
0: Dit is dus een verhaal dat helemaal viraal gegaan is. De paus. Ja, als je verkozen bent als paus, dan verhuis je natuurlijk naar Vaticaanstad. Dus hij wou zijn adreswijziging doorgeven aan zijn bank. En op het moment dat hij zei, hallo, het is hier met de paus. hebben ze gewoon opgehangen. Zo zie je maar. Je denkt altijd, als je een bekende mens bent, de wereldleider in dit geval, dat er heel veel deuren, in dit geval heilige deuren, voor je opengaan. Maar er gaan er blijkbaar ook dicht. Maf. Dus de schaamteloze wisselbeker is voor de klantendienst van de bank van de paus.

0: brothers in the hardcore business. Big up to yourself and keep hardcore fucking strong, because Marshall Monsters is gonna do it if you don't. Yeah, that's right. That's right. Marshall Monsters in the house. Marshall Monsters say peace out to all the crew.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

Plots was Last Go terug en daar kunnen wij als schaamteloze lovers alleen maar blij mee zijn. Ja, een hele grote hit is het niet geworden, maar het zal niet aan ons gelegen hebben. Wij hebben hem gesteund en steunen hem nog altijd.

0: Deze maken hier altijd een hele drukte over wat ze vooral niet zijn. De vraag is wat ze wel zijn, denk ik. Maar goed, ja, die wordt niet beantwoord. Hè. The Ultimate Chaos and I'm Not Your Casanova. Goed, zeg, het tocht hier wel een beetje, hoor.
1: Six centuries ago.

4, Gate 5.

Live, de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. We make you move. Top! Waar is dat feestje? Put your hands up now.

Soms komen wij zo van die dingen tegen in ons archief en kunnen we ons wel voor de kop slaan dat we dat tot nu toe helemaal vergeten zijn. Ja, en dan is het nu aan jou om te oordelen of dat terecht is. Met andere woorden, helemaal voor het eerst in Schaamteloos. En wat vind je ervan? Zo simpel kan de vraag soms zijn. Dit is Club Kid, Don't Stop.

we hier kunnen spreken van een heel grote hit. Maar misschien wel iets dat de tijd zal overleven in Schaamteloos. Dat hangt van jou af. We stellen hem aan je voor. Don't Stop van Club Kid.

Nou, je hebt het regelmatig hè, dat mensen zich afvragen wat is daar nu schaamteloos aan. Wel, luister een keer goed naar de tekst de volgende keer. En een volgende keer komt er sowieso hè, met zo'n klassieker. Snap en Rhythm is a Dancer. Richting 10 uur met

Wees maar gerust, dat is een goed voornemen van ons hier op de radio op zaterdagavond om jouw speakers helemaal te doen ontploffen. Ik dacht heel even dat het iets zou te maken hebben met The Moon Blow the Speakers. Dat bleek niet zo te zijn. Deze funk tribute, ja, ik ging er gewoon op de titel af hoor. Speakers Blowing. Ja, en dan valt de muziek uit. Dat kan niet de bedoeling zijn, want we beginnen allemaal te huilen in de discotheek.

of the

filosofisch of een rare vergelijking. Het is maar hoe het noemt. Life is a moving train van Nunca. Straks feesten we verder met onder andere Zaj, Def Dames Dope en DJ Kikke. En

0: Al zeg ik het zelf, we hebben deze week een hele toffe.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Met andere woorden, een nieuw nummer dat we voor het eerst aan je voorstellen en dat wat ons potentieel heeft om heel populair te worden. Al was het maar omdat het groepje in kwestie... Ja, echt schaamteloos gekopieerd is het niet, maar ze hebben wel goed geluisterd naar de meisjes van Blackpink, die er eigenlijk niet in slagen om met een goede opvolger te komen voor die Jump. Ja, dan doen wij het maar, hè, dacht Cat's Eye, want zo heet het project. Ontdek het samen met ons. Helemaal vers, helemaal nieuw en dus voor het eerst in schaamteloos. Dit heet Pinky Up.

Net zoals bij Blackpink zijn de laatste 30 seconden de plezantste eigenlijk. Cat's Eye met Pinky Up. Wat vind je ervan? Het is helemaal nieuw. Als je hem goed vindt, dan ga je meer horen hier bij Schaamteloos. Mesdames, messieurs, le

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

Ja, ik kan er niet aan doen, maar elke keer als ik Def Dames Dopen hoor, moet ik denken aan de familie Bakkeljauw. Je weet wel, dat hilarische programma dat binnenkort trouwens terugkomt, is onlangs bekend gemaakt. Want ze hebben daar ooit een cameo, zoals dat dan heet. Gaat plots doken ze op in de living van de Soie.

0: dan het volgende hoofdstuk van...
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Alweer een dingetje dat we gevonden hebben. En het is een beetje de schaamte voorbij. Dat we die nog niet hebben opgenomen in de playlist van Top Schaamteloos. Ja, je hebt zo van die artiesten waar zowat alles goed van is. Hè? Ja, je moet bijna niet luisteren naar het nummer. Als je die naam ziet staan, dan denk je... Oké, gooi er maar bij. Join the club. Dat gevoel heb ik een beetje bij Jesse. Die heeft toch geweldige dingen gemaakt. Hè? Met en zonder de McKenzie. Dit is er eentje zonder Jesse. Een vergeten nummer, het heet Enchanted.

Ja, die stem herken je uit de duizenden natuurlijk. Jessie met Enchanted. Is het een schande of niet dat we die tot nu toe in ons archief hebben laten wegkwijnen? We kunnen er iets aan doen. Stem voor haar.

Doorheen de jaren een sterke kermisreputatie opgebouwd. De Captain Hollywood Project en We're Flying High. Goed idee, zullen we er eens in vliegen in het laatste deel.

The Urban Cookie Collective. And I've got the key, I've got the secret. Ik heb ook de sleutel tot een leuk feestje met als hulp. De Felix Project, Alex Ferrari, Daboy Tommy ga je allemaal horen nog voor middernacht. En dit zijn de mannen van Eiffel 65. Yo.

0: Tegenwoordig is het een makkie om iemand te vinden die zich bezondigd heeft aan...
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, ja.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: En betrapt.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, deze week gaan we als uitgangspunt een oude jaren 80 hit bovenhalen. Ik heb altijd een aangename muziekje gevonden. Kijk, hier is het. Een beetje een vergeten nummer. 1982 spreken we. Het is een zekere Gary Lowe. En het heet, ik weet niet of je het ooit gehoord hebt hoor, La Collegiala. Maar ik vereenzelvig het. Ik moet de cijfers eigenlijk eens opzoeken. Het is puur op het gevoel dat ik dit zeg. Dat dit een zomerhitje was. Ja, zo klinkt het in ieder geval, hè. En zo verder enzovoort. Nee, tof muziekje. En misschien omdat het net bijna helemaal vergeten was, zag Topic zijn kans schoon om er iets mee te doen met deze Collegiala van Gary Lowe. En dit is hun versie geworden.

Voilà zeg, het heeft nut, hè. Je ziet het nu wel, of je hoort het nu wel. Vorige week nog in onze uitzending voorgesteld als een klassieker in de schaamte voorbij. Die je dan eventueel mocht stemmen tot eeuwige roem. Ik zal het zomaar noemen, met andere woorden, dat je hem meer gaat horen in Schaamteloos. En voilà, het is deze week al zover. Fiend met Breakdown. Zometeen Niels van Zandt. Nieuw werk is dat in Top Schaamteloos. Enfin, ja, toch present. En eerst deze, Alex Ferrari. Gaat u maar zitten. I see you. Bye.

0: weet niet of je bekend bent met het woord plugger.
1: Topschaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Een plugger, dat is een man die muziek aan de man moet brengen. Van vrouw, aan de vrouwelijke DJ. Een muziekpromoter, met andere woorden, iemand die werkt voor een platenmaatschappij die dan bepaalde nummers introduceert bij mensen. Ja, die werken voor een radiostation of op feestjes draaien of grote festivals. En ja, dus proberen om hen zo ver te krijgen dat ze dat nummer draaien, zodanig dat een groot publiek het leert kennen. Waarom begin ik over die pluggers? Ik heb de indruk dat ze niet zo actief meer zijn, want tegenwoordig, de meeste artiesten die regelen het wel even zelf via het internet. Maar goed, vroeger kon je in deze sector er niet naast. Je werd constant geconfronteerd met pluggers. En in die tijd, waar het plaatje nu zich afspeelt, ja, daar zitten we dan. Want dit is een nummer dat een hele goede plugger had. En daardoor werd het heel veel gedraaid in discotheken en dergelijke. Maar op de radio is dat niet echt gelukt. Maar goed, vandaag kennen we dus Schaamteloos en kan het wel. Luister even mee naar deze Funny F.

Misschien een grote onbekende voor jou, deze Funky van Funny F. Maar we geven hem helemaal een kans. Als zijnde de schaamte voorbij, uit het verleden dus, maar nog nooit in schaamteloos opgedoken. En aan jou om te beslissen of hij mag blijven. Stem maar via de top-app.

ik zit al te lang binnen vanavond om daar iets zinnigs te kunnen over zeggen. Ik weet niet of het er een is, maar ik zie het zometeen wel als ik het pand hier verlaat. Of het inderdaad een nacht is met een volle maan. Da boy Tommy met full moon. Maak er in ieder geval een full Saturday night van. Met alles erop en eraan, maar houd veilig. En dan horen wij volgende week elkaar weer.

fucking turn.